0: Abers Utrecht. Een dag voor jongeren en jongvolwassenen. Samen God aanbidden, ontdekken wie je bent in Hem en Jezus' liefde zichtbaar maken waar Hij je ook zendt. Zeg samen met duizenden andere jongeren, ja, score nu je ticket op decent.nl.
1: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes, voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
2: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
3: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
5: Sommige themakanalen draaien op miljoenen publiek geld. Maar God Radio draait op geloof, inzet en vrijwillige gaven. Zaai mee via God.radio.
6: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
5: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een groeiende kloof zien tussen wat mensen voelen en wat werkelijk waar is. In zowel maatschappelijke als persoonlijke situaties blijkt dat emoties vaak leidend zijn geworden. De Bijbel waarschuwt dat dit leidt tot misleiding, omdat het hart niet betrouwbaar is als kompas voor waarheid. Ook in geloofszaken heeft deze ontwikkeling gevolgen. Veel mensen meten hun geloof af aan wat zij ervaren. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en antwoorden uitblijven, ontstaat twijfel. Men concludeert dat geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een verkeerde basis gehanteerd. Geloof is geen gevoel dat bevestigd moet worden, maar een keuze om vast te houden aan wat God heeft gezegd. Dit vraagt om een duidelijke confrontatie. Wie blijft wachten op gevoel voordat hij handelt, leeft niet in geloof. Dat is een vorm van ongeloof die vaak onopgemerkt blijft. Bekering betekent dat dit denken wordt doorbroken en vervangen door waarheid. Dat is geen proces zonder keuze, maar een bewuste beslissing. De hoop ligt in de eenvoud van geloof zelf. Zelfs wanneer gevoel ontbreekt, kan iemand kiezen om te vertrouwen en te handelen. Dat is het punt waarop verandering begint. Vaak eerst onzichtbaar, maar wel werkelijk. De oproep is helder en dringend. Wacht niet op een beter moment. Kies vandaag om je denken te richten op waarheid en je leven daarop af te stemmen. De tijd is beperkt. Dit was het goede nieuws.
7: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
5: Laat God Radio niet stilvallen.
8: Van Amsterdam to London, London, Jerusalem to New York, to Mexico City.
5: Dit is een heldere boodschap namens het bestuur. Sinds 2022 laten wij in Nederland een vrij en onafhankelijk christelijk geluid klinken. Onze hoop ligt in Jezus Christus. Daarom vragen wij u allereerst, bid met ons mee. Bid dat Jezus centraal blijft. Bid om wijsheid, vrede en voorziening. En bid ook voor wie tegenover ons staat. En als de Heer het op uw hart legt om mee te helpen, geef mee. Mensen horen van geloof. Jezus Christus verkondigen. Zijn woord delen. Geloof versterken. Hoop brengen. En zijn liefde hoorbaar.

0: Radio. Niet stilvallen.
1: From Amsterdam to London, Long John, Jerusalem to New York, to Mexico City.
0: Dit is een heldere boodschap namens het bestuur.
1: Jesus Christ.
0: Sinds 2022 laten wij in Nederland een vrij en onafhankelijk christelijk geluid klinken. Onze hoop ligt in Jezus Christus. Daarom vragen wij u allereerst, bid met ons mee. Bid dat Jezus centraal blijft. Bid om wijsheid, vrede en voorziening. En bid ook voor wie tegenover ons staat. En als de Heer het op uw hart legt om mee te helpen, geef mee. Mensen horen van geloof. Jezus Christus verkondigen. Zijn woord delen, geloof versterken, hoop brengen en zijn liefde hoorbaar.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Os en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Er is kracht in het woord van God, ook voor jou. De Bijbel is geen gewoon boek. De woorden zijn als een medicijn voor je ziel, een lamp voor je voet en een licht op je pad. Het heeft de kracht om je leven te veranderen. Er zit leven in het woord. Het leert je hoe je de leugens van de vijand kunt herkennen en neerhalen. En tegelijkertijd leert het je te wandelen in de kracht van God. In deze onrustige wereld zoeken we naar allerlei wijsheid en inzichten voor ons leven. Maar Paulus zegt niet voor niets dat geloof wordt gebouwd in geest en kracht. En niet in wijsheid van mensen. Wijsheid is krachteloos als het puur vanuit mensen komt. Maar wijsheid die van God komt, geeft werkelijk kracht en bouwt je leven op in Hem. Zo mogen we ook zijn woord lezen, wetende dat het niet alleen woorden zijn in een boek, maar dat ze zijn doordrenkt met leven en kracht en dat het ons geloof bouwt. Het rust ons toe en zet ons vrij.

0: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
1: What did you mean about going to Lazarus?
2: I said what I said.
0: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
3: Why did you come?
2: Take away the storm. What is he doing?
0: Download nu de gratis app en start met kijken.
4: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
5: Nu te zien op New Faith Network.
6: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
7: Apparently the best writing comes straight from the heart.
8: So what's in your heart?
5: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: Christelijke radio komt niet vanzelf tot stand. Help mee om God Radio hoorbaar te houden via god.radio/zaaimee.
9: Dit is God Radio, het geluid van hoop.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
3: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouw drukker.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
4: Christelijke radio komt niet vanzelf tot stand. Help mee om God Radio hoorbaar te houden. Via god.radio/zaaimee.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB+ en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer.
7: Wereldwijd ervaren mensen toenemende druk door omstandigheden die buiten hun controle liggen. Tegelijk groeit de neiging om antwoorden te zoeken in wat direct zichtbaar of voelbaar is. De Bijbel maakt duidelijk dat dit een beperkte benadering is, omdat het zichtbare slechts een deel van de werkelijkheid laat zien. Binnen het geloof leidt dit tot een veel voorkomende misvatting. Geloof wordt vaak gezien als iets dat sterk moet worden ervaren. Wanneer dat niet het geval is, ontstaat de conclusie dat geloof ontbreekt. Maar deze gedachte is onjuist. Geloof is geen gevoel, maar een keuze om te vertrouwen op Gods woord, ongeacht omstandigheden of emoties. Daarmee komt de verantwoordelijkheid scherp in beeld. De mens kiest zelf of hij geleid wordt door gevoel of door waarheid. Wie blijft handelen op basis van wat hij voelt, blijft vastzitten in dezelfde situatie. Bekering betekent een verandering van denken, en zonder die verandering blijft echte vooruitgang uit. Tegelijk is er een duidelijke weg naar herstel. Geloof wordt zichtbaar in daden. Spreek wat waar is. Handel daarnaar en laat je niet sturen door wisselende emoties. De Bijbel leert dat geloof zekerheid is, juist wanneer bewijs nog ontbreekt. De urgentie kan niet worden genegeerd. De keuze om te veranderen ligt niet in de toekomst, maar in het heden. Vandaag is het moment om te kiezen voor waarheid en vertrouwen. Morgen is geen garantie. Dit was het goede nieuws.
8: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
6: Laat God Radio niet stilvallen.
9: From Amsterdam to London, Los Angeles, Jerusalem to New York, to Mexico City.
6: Dit is een heldere boodschap namens het bestuur. Jesus Christ. Sinds 2022 laten wij in Nederland een vrij en onafhankelijk christelijk geluid klinken. Onze hoop ligt in Jezus Christus. Daarom vragen wij u allereerst, bid met ons mee. Bid dat Jezus centraal blijft. Bid om wijsheid, vrede en voorziening. En bid ook voor wie tegenover ons staat. En als de Heer het op uw hart legt om mee te helpen, geef mee. Mensen horen van geloof. Jezus Christus verkondigen. Zijn woord delen, geloof versterken, hoop brengen en zijn liefde hoorbaar maken.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en ik wil je vandaag meegeven dat Gods liefde er altijd is. Dat je mag weten dat je geliefd bent en dat je ertoe doet. Je bent van waarde voor Hem. Hij ziet je altijd en je kunt met alles bij Hem terecht. Niks is te gek of te groot voor God. In 1 Petrus 5 vers 7 staat, werp al je zorgen op de Heer, want Hij zorgt voor jou. Wanneer het goed gaat, maar ook als het niet goed gaat. We kunnen soms zo worstelen met dingen. En dat niet alleen. Vaak schamen we ons ook voor bepaalde zaken in ons leven. Dingen die we niet goed doen. Misschien worstel je met verslaving, pornografie, boosheid, bitterheid of andere dingen waardoor je je schaamt om naar God te gaan. Laat je door schaamte niet weghouden bij God, want God is juist degene die zoveel van je houdt dat Hij je wil helpen. Hij wil niet dat dit soort dingen je de afgrond intrekken. Hij wil je ervan vrijzetten in zijn liefde, zodat je leeft ten volle. Bij Hem is vergeving herstel en kracht. Bij Hem is ware vrijheid. Ren naar Hem toe met al wat in je is en laat je grijpen door zijn liefde.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
3: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
5: Geen belastinggeld, geen vanzelfsprekend budget, maar luisteraars die meezaaien. Zo blijft God Radio klinken. Kijk op god.radio/zaaimee.
6: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
1: What did you mean about going to Lazarus?
2: I said what I said.
0: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
3: Why didn't you come?
2: Take away the stone.
1: What is he doing?
0: Download nu de gratis app en start met kijken.
4: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
5: Nu te zien op New Faith Network.
4: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
6: Apparently the best writing comes straight from the heart.
7: So what's in your heart?
5: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
8: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook Gods engelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was. Waar publieke zenders belastinggeld ontvangen, leeft God Radio van mensen die geloven in dit geluid. Zaai mee via God.radio.
9: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
8: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd nemen spanningen toe. Economieën wankelen, conflicten escaleren en maatschappelijke structuren staan onder druk. Wat lange tijd stabiel leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat geschud kan worden, daadwerkelijk geschud zal worden. Zodat zichtbaar wordt wat stand houdt. Deze realiteit legt een diepere laag bloot. De kern van de crisis ligt niet alleen in systemen, maar in de mens zelf. Trots, eigenbelang en het zoeken naar zekerheid buiten God vormen de basis van veel instabiliteit. De schrift noemt dit zonde, afwijken van de norm die God heeft gesteld. Dat is geen abstract begrip, maar een persoonlijke realiteit. Ieder mens wordt geconfronteerd met de vraag waarop zijn leven gebouwd is. Die hoort en niet handelt naar waarheid, bouwt zonder fundament. Daarmee wordt de verantwoordelijkheid direct. Het is niet voldoende om kennis te hebben of religie te beleven. Bekering betekent een verandering van denken en leven. Het uitstellen daarvan is geen neutrale keuze, maar een beslissing met gevolgen. Tegelijk is er hoop. De Bijbel spreekt over een koninkrijk dat niet wankelt. Wie zijn leven bouwt op het woord van God, vindt een fundament dat stand houdt, ongeacht de omstandigheden. Dat begint met concrete stappen. Luisteren naar Gods stem, gehoorzaam handelen en vertrouwen op Jezus Christus. De tijd om te kiezen is nu. Wat gebouwd wordt op waarheid, blijft. Wat gebouwd wordt op iets anders, zal vallen. Morgen is niet gegarandeerd. Dit was het goede nieuws.
10: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
8: Laat God Radio niet stilvallen.
11: Van Amsterdam to London, London, Jerusalem to New York, to Mexico City.
8: Dit is een heldere boodschap namens het bestuur. Sinds 2022 laten wij in Nederland een vrij en onafhankelijk christelijk geluid klinken. Onze hoop ligt in Jezus Christus. Daarom vragen wij u allereerst, bid met ons mee. Bid dat Jezus centraal blijft. Bid om wijsheid, vrede en voorziening. En bid ook voor wie tegenover ons staat. En als de Heer het op uw hart legt om mee te helpen, geef mee. Mensen horen van geloof. Jezus Christus verkondigen. Zijn woord delen. Geloof versterken, hoop brengen en zijn liefde hoorbaar.

0: Radio. Niet stilvallen.
1: From Amsterdam to London, Long to Jerusalem to New York, to Mexico City.
0: Dit is een heldere boodschap namens het bestuur.
1: Jesus Christ.
0: Sinds 2022 laten wij in Nederland een vrij en onafhankelijk christelijk geluid klinken. Onze hoop ligt in Jezus Christus. Daarom vragen wij u allereerst, bid met ons mee. Bid dat Jezus centraal blijft. Bid om wijsheid, vrede en voorziening. En bid ook voor wie tegenover ons staat. En als de Heer het op uw hart legt om mee te helpen, geef mee. Mensen horen van geloof. Jezus Christus verkondigen. Zijn woord delen. Geloof versterken. Hoop brengen. En zijn liefde hoorbaar.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Os en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ook al lijkt de hemel soms van koper, laat je dan niet misleiden in het denken dat God je gebeden niet hoort of niet van je houdt als je nog geen uitkomst ziet. Want hij hoort je en je mag weten dat niets je kan scheiden van zijn liefde voor jou en dat hij op de achtergrond voor je aan het strijden is. Zoals Romeinen 8 vers 38 en 39 zeggen. Want ik ben ervan overtuigd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog krachten, nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus onze Heer. Hij laat je niet uit zijn hand roven en belooft rust te geven aan allen die vermoeid en belast zijn en naar hem toe komen. Laat je dus niet ontmoedigen als je wacht en moe bent geworden of radeloos. Wees bemoedigd en opgebouwd door deze woorden. Laat zijn vreugde je kracht zijn, juist ook als je wacht. Laat je tijd van wachten geen tijd zijn van hopeloosheid en wanhoop, maar van hoop en verwachting, wetende dat je God kunt vertrouwen voor doorbraak.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
2: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
3: Publieke themakanalen krijgen miljoenen om in de lucht te blijven. Maar God Radio bestaat dankzij vrijwillige steun. Kijk op god.radio/zaaimee.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop.

0: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
1: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Wij vrienden en ik zijn erbij. De Sen, 24 oktober, Jabers, Utrecht. Een dag voor jongeren en jongvolwassenen. Samen God aanbidden, ontdekken wie je bent in Hem en Jezus' liefde zichtbaar maken waar Hij je ook zendt. Zeg samen met duizenden andere jongeren, ja, score nu je ticket op decent.nl.
3: De Battled, voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled, goed ontmoeten.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
4: Publieke zenders worden betaald uit belastinggeld. Maar God Radio klinkt dankzij mensen die vrijwillig meezaaien. Kijk op god.radio/zaaimee.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
4: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een periode van toenemende onzekerheid. Instellingen die jarenlang als betrouwbaar werden gezien, verliezen hun stabiliteit. Tegelijk groeit de druk op individuen en gezinnen. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin God alles wat wankelbaar is aan het licht brengt. Deze schudding is geen toeval, maar heeft een doel. Wat niet gebaseerd is op waarheid, zal uiteindelijk instorten. Dat geldt niet alleen voor systemen, maar ook voor levens. De mens is geneigd zekerheid te zoeken in geld, status of eigen inzicht. Maar de schrift maakt duidelijk dat dit geen blijvende basis is. Afwijken van Gods norm is zonde. En zonde heeft consequenties. Die realiteit wordt vaak genegeerd, maar blijft bestaan. Daar ligt een directe confrontatie. Ieder mens leeft onder verantwoordelijkheid. Het is niet voldoende om te weten wat juist is. Het gaat om wat gedaan wordt. Jezus maakt duidelijk dat wie zijn woorden hoort en niet toepast, uiteindelijk geen stand houdt. Dat is geen dreiging, maar een feit. Toch is er een duidelijke weg vooruit. God biedt een onwankelbaar koninkrijk aan. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt een fundament dat niet instort. Dat vraagt concrete keuzes. Gehoorzaamheid, vertrouwen en het loslaten van valse zekerheden. De oproep is dringend. De tijd van uitstellen is voorbij. Vandaag is het moment om te kiezen waarop je bouwt. De storm komt voor iedereen, maar niet iedereen blijft staan. Dit was het goede nieuws.
6: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
4: Laat God Radio niet stilvallen.
7: Van Amsterdam to London, lots of Jerusalem.
4: Dit is een heldere boodschap namens het bestuur. Sinds 2022 laten wij in Nederland een vrij en onafhankelijk christelijk geluid klinken. Onze hoop ligt in Jezus Christus. Daarom vragen wij u allereerst, bid met ons mee. Bid dat Jezus centraal blijft. Bid om wijsheid, vrede en voorziening.

mensen horen van geloof. Jezus Christus verkondigen. Zijn woord delen. Geloof versterken. Hoop brengen. En zijn liefde hoorbaar.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Olst. Struggle jij ook wel eens met loslaten of vergeving? Soms moet je er oké mee zijn dat je de sorry die je graag wilt hebben nooit zult krijgen. Ik dacht vaak dat ik dit nodig had om verder te kunnen in het leven. Maar ik leerde dat dit niet nodig is en het me zelfs gevangen hield zolang er geen afsluiting was. Ik leerde dat het goed is te vergeven door te zien op Gods liefde. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor de ander. Niemand is perfect en het is beter te vergeven dan vast te houden aan eigen gerechtigheid en het willen krijgen van erkenning voor je pijn. Dan raak je ook niet verbitterd en kun je in liefde loslaten en zelf herstellen. Laat een seizoen in je leven niet een gevangenis worden. Laat gebeurtenissen niet je toekomst en bestemming bepalen. Laat je identiteit vormen door God en niet door je pijn. Word die persoon die lief heeft en een voorbeeld is voor anderen. En besef dat niet iedereen bedoeld is om altijd in je leven te zijn. Sommige mensen zijn bedoeld om tijdelijk met je op te trekken. En hoe je ook uit elkaar gaat, wees dankbaar voor de tijd dat je van hen hebt mogen leren. Juist ook in dat moment van pijn.

0: meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
1: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
4: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: Als het geluid van God Radio jou bemoedigt, help dan mee om het verder te brengen. Zaai mee via god.radio.
6: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
1: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
2: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
3: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
4: What did you mean about going to Lazarus?
5: I said what I said.
3: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
6: Lord, why did you come?
7: Take away the storm. What is he doing?
3: Download nu de gratis app en start met kijken.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
9: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer.
10: In verschillende delen van de wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Economische systemen veranderen. Politieke spanningen nemen toe en sociale structuren staan onder druk. Wat ooit vanzelfsprekend leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een periode waarin alles wat gemaakt is aan het wankelen wordt gebracht. Deze ontwikkeling raakt niet alleen de buitenwereld, maar ook het innerlijk van de mens. De schrift wijst op een dieper probleem. Moreel verval. Mensen richten zich op zichzelf, op bezit en op genot, terwijl God naar de achtergrond verdwijnt. Dit wordt in de Bijbel benoemd als zonde. Het is niet slechts gedrag, maar een houding waarin de mens zichzelf centraal stelt. De confrontatie is onvermijdelijk. Ieder mens zal rekenschap moeten geven van zijn leven. Jezus wordt niet alleen gepresenteerd als redder, maar ook als rechter. Dat betekent dat keuzes gevolgen hebben. Het negeren van deze realiteit verandert niets aan de uitkomst. Toch blijft de boodschap niet zonder hoop. Dezelfde Jezus die oordeelt, biedt ook vergeving. Wie zich bekeert en gelooft, ontvangt genade en een nieuw begin. Dat vraagt concrete stappen. Erkennen van zonde, kiezen voor waarheid en leven in gehoorzaamheid. De urgentie is duidelijk. Er is een moment vastgesteld waarop oordeel komt. Dat moment is onbekend, maar zeker. Daarom is vandaag de dag van beslissing. Wacht niet op omstandigheden, maar handel nu. Dit was het goede nieuws.
11: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it. But I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.
9: Sommige themakanalen draaien op miljoenen publiek geld. Maar God Radio draait op geloof, inzet en vrijwillige gaven. Zaai mee via God.radio. Laat God Radio niet stilvallen.
12: From Amsterdam to London, Los Angeles, to New York, to Mexico City.
9: Dit is een heldere boodschap namens het bestuur. Sinds 2022 laten wij in Nederland een vrij en onafhankelijk christelijk geluid klinken. Onze hoop ligt in Jezus Christus. Daarom vragen wij u allereerst, bid met ons mee. Bid dat Jezus centraal blijft. Bid om wijsheid, vrede en voorziening. En

0: Welkom bij de One Basics podcast. Iedere aflevering bespreek ik een les uit de One Basics studiegids. Mocht je de gids nog niet hebben, ga dan snel naar onze website www.johantoet.com/webshop. One Basics is gebaseerd op mijn boek Leven in de Volheid en is ervoor bedoeld dat jij erop uit kan gaan, gesterkt en bemoedigd, dankzij de kennis van de fundamenten van het geloof. Let's go!
1: Help Johan en Brenda het evangelie te verspreiden. Bestel nu ook de studiegids One Basics in de webshop op johantoet.com.
0: Dag lieve mensen, van harte welkom bij de allereerste aflevering van de Bijbelserie One Basics. Ik ben Johan Toet, jullie host. Als je dat nog niet gehoord had aan mijn Haagse accentje. Geweldig dat je er bent en blijf vooral luisteren, want ik geloof dat er mooie dingen gaan gebeuren. In deze aflevering ga ik beginnen met de allereerste studie van de One Basics Bijbelstudie. En ik wilde kort eventjes iets toelichten over die Bijbelstudie. Ik heb een tijd geleden een studiegids geschreven, genaamd One Basics. Met hele basis Bijbelstudies. Waar mensen gewoon een stukje fundament krijgen, een stukje identiteit, autoriteit leren te ontdekken. De belang van het woord en gewoon wie Jezus is, wat hij voor ons heeft gedaan en ga zo maar door. En het is heel mooi, want inmiddels zijn er video's over opgenomen. En de lessen worden gegeven in kleine groepjes door mensen thuis. En inmiddels hebben we al tientallen studiegroepjes in heel Nederland. En het verspreidt zich. Het is inmiddels vertaald in het Portugees. Het is vertaald in het Spaans. Het is vertaald in het Engels. En inmiddels heb ik ook fase 2. Dus het tweede jaar zeg maar, van die studiegids afgerond. En waar jullie overigens de primeur van gaan krijgen het komende jaar. En er gebeurt heel veel. Mensen komen tot geloof. Mensen worden gedoopt in de Heilige Geest. Mensen worden gekickstart. Leren te bidden voor zieken. Leren al dat soort dingen te profiteren. En ga zo maar door. En het is gewoon geweldig om te zien wat dit tot stand brengt. En hoeveel mensen er nu al zeg maar gezegend zijn. En bemoedigd zijn. En gediscipeld zijn. Hongerig geworden zijn. Daardoor uit zijn gaan stappen. Het zij meegegaan zo'n missiereis, naar een bijbelschool zijn gaan, meer willen weten, dieper willen gaan. En het is gewoon fantastisch om die resultaten te zien aan de hand van deze studiegidsen. En nu gaan we dus ook beginnen hier om deze studies te geven. En daar kijk ik gewoon heel erg naar uit om dat met jullie samen te gaan doen. Het is voor mij ook allemaal een beetje nieuw. Ik zit op dit moment op een tijdelijke locatie, waardoor alles nog niet helemaal 100% perfect is. Dus heb een beetje genade met me. Als je misschien een keer een achtergrondgeluidje hoort, wat er eigenlijk niet in thuis hoort. Het is gewoon even niet anders. Maar we zullen snel ons uit blijven strekken naar. En we blijven ons sowieso uitstrekken naar excellentie. Maar we zullen snel ook excellentie neer gaan zetten voor het Koninkrijk van God. Amen. Ik dacht sowieso is het goed om natuurlijk te gaan beginnen in iedere aflevering met een gebed. En dus daarvoor wilde ik eigenlijk ook deze aflevering nu gaan beginnen met gebed voordat ik naar de les toe ga. En dan gaan we lekker beginnen. Ja, Vader, dank u wel, Heer. Dank u wel voor wie u bent. Dank u wel voor uw liefde. Dank u wel voor uw genade. Dank u wel voor uw woord. Uw woord is de waarheid. En de waarheid maakt ons vrij, Heer. Dank u wel dat we uw woord tot ons mogen nemen. Dat we vernieuwd mogen worden in ons denken. Heren, dat we nieuwe inzichten mogen krijgen. Dat we openbaringen mogen krijgen, Heren. En dat we mogen groeien in onze geestelijke mens. Dat we mogen groeien in kennis. Vaders, dat we steeds standvastiger kunnen komen te staan op de rots die Christus is. Heren, dat we, dat we mondig mogen worden. En dat we onze woorden kunnen brengen aan deze wereld met zout op smaak gebracht. Om hen die in de buitenste duisternis zijn, binnen te halen in uw koninkrijk, Vader. Maak ons gereed en maak ons bruikbaar voor uw koninkrijk, Heer. En gebruik deze studies om harten te vernieuwen en gedachten te vernieuwen en oud denken weg te nemen en nieuw denken ervoor in de plaats te geven. Transformeer ons, Vader, door uw woord en door de kracht en de zalving van uw Heilige Geest. Dank u wel, Heer. We geven het aan u in de machtige naam van Jezus. Amen. Amen, amen, amen, amen. Dus nou, beginnen we met de eerste les. En de allereerste les waar ik het met jullie over wil gaan hebben, heet eeuwig leven. Nou, daar is best heel veel over te zeggen. Omdat eigenlijk de meeste christenen, als ze het hebben over eeuwig leven, dan hebben ze eigenlijk een bepaald beeld bij dat dit gaat over het feit dat je nooit meer ophoudt om te bestaan. Nou, de Bijbeltekst waar ik mee wil beginnen, die staat in Johannes 3, vers 16... Ik lees over het algemeen altijd uit de herziene statenvertaling, tenzij ik het anders vermeld. Maar ik vind herziene statenvertaling het dichtst bij de grondtekst komen. Net als de New King James Version in het Engels dat doet. Maar ik gebruik ook heel erg veel de NIV. En ik kijk ook wel andere bijbelvertalingen in het Nederlands. Maar mijn hart ligt toch het meeste en ben ik ook het meest vertrouwd mee met de herziene statenvertaling. Maar Jezus zegt in Johannes 3, vers 16... want zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Nou, nogmaals, ik heb deze les al wat vaker gegeven en het is iedere keer weer bijzonder om te zien dat mensen die dit vers lezen denken dat dit feit gaat over dat je dan voor eeuwig blijft leven. Dus zij denken van weet je, God heeft zijn zoon gegeven zodat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar dat hij voor eeuwig blijft leven. Dat is wat ze denken dat er staat. Alhoewel dit vers ons inderdaad ook leert dat we niet verloren zullen gaan, betekent het veel meer dan alleen maar nooit ophouden met bestaan. Wat wij moeten begrijpen zo en zo is dat wij als mensen, dat wij eeuwige wezens zijn. Wanneer wij fysiek sterven, dus wanneer wij ons lichaam zullen verlaten, zal onze ziel en onze geest gewoon voort blijven bestaan. Dus onze geest is een eeuwig wezen, om het maar zo te zeggen. Onze ziel is een eeuwig wezen en dat houdt nooit op met bestaan. Dus dat betekent automatisch in feite dat je dus niet gered hoeft te zijn om eeuwig leven te ontvangen. En dat is best wel shocking, denk ik, voor heel veel mensen. Want we gaan er toch eigenlijk vanuit dat we alleen maar eeuwig leven hebben als we kinderen zijn van God. We hebben alleen maar eeuwig leven als we Jezus hebben. Nee, we hebben altijd eeuwig leven, want we houden niet op met bestaan. Iedereen, geloof of ongeloof, blijft gewoon voor eeuwig leven. Dus je hoeft niet gered te zijn om eeuwig te blijven leven. Het vers in Johannes 3, vers 16 bedoelt waarschijnlijk iets anders dan het eeuwige leven zoals wij dat invullen, want ieder mens blijft er eeuwig voorbestaan. Dus de vraag is van, oké, als ik niet gered word, blijf ik dan toch eeuwig bestaan? Ja, klopt, dan blijf je eeuwig bestaan. Maar je moet niet die vraag stellen. Het is niet de vraag van, oké, als ik dus niet gered ben, blijf ik dan eeuwig bestaan? De vraag moet zijn, als ik eeuwig blijf bestaan, waar blijf ik dan voor eeuwig bestaan? Snap je? Dus het is niet zo spannend dat we allemaal eeuwig gewezen zijn, want dat zijn we en we blijven voor eeuwig bestaan. Alleen de vraag is waar? Waar breng jij de eeuwigheid door? Waar, is geen begin en geen einde en blijf jij? Gewoon in de eeuwigheid, zeg maar. Nou, is dat in de aanwezigheid van de levende God? Is dat in de aanwezigheid van de koning der koningen? In de aanwezigheid van de Heer en al zijn glorie en al zijn majesteit? Is het aanwezigheid van de liefde en de genade en de goedheid? En is het in het koninkrijk van God in het paradijs? Er is een paradijs. Die crimineel die zei tegen Jezus toen hij aan het kruis hing van heren, denk aan mij als u vandaag in uw koninkrijk bent. En Jezus zei van, voorwaar ik zeg u, heden zult u met mij in het paradijs zijn. Weet je, er is gewoon een paradijs. En verblijf je daar voor eeuwig in de aanwezigheid van de levende God, zittende aan de voeten van koning Jezus, in je mansion met je straten van goud en je muren van zuiver jaspers en je fundamenten ingelegd met de allermooiste edelstenen. En ga zo maar door waar God zelf het licht is, waar geen nacht is en waar geen dag is. Weet je, waar geen pijn is en waar geen verdriet is en waar geen dorst is en geen honger is en geen armoede is. En ga zo maar door. Blijf je daar voor eeuwig of blijf je in de donkerste duisternis waar God niet is? Want ik geloof dat als je de hel wilt beschrijven, is dat een plek waar God niet is. Hier op aarde zien we de heerlijkheid van God elke dag nog manifest in alles wat we zien om ons heen en alles wat we beleven. Ik bedoel, als je kijkt naar de natuur, de vis in de zee, de vogels in de lucht en de bloemetjes en de bijtjes. Het is gewoon geweldig om te zien dat daar gewoon hartstikke veel leven is en God manifesteert zichzelf daarin. Daarom zegt de Bijbel ook, er is niemand te verontschuldigen. Want God die openbaart zichzelf dagelijks door de hele schepping. Het feit dat wij bestaan en dat we kunnen ademen, dat is gewoon de heerlijkheid van God die we daarin terug kunnen zien. Maar in de hel, de plek die niet gemaakt is voor mensen, de plek die gemaakt is, de Gehenna, de plek die gemaakt is voor de Satan en zijn trawanten, daar is God niet. Zijn aanwezigheid is daar niet. Zijn genade is daar niet. Zijn liefde is daar niet. Zijn compassie is daar niet. Zijn goedheid is daar niet. Hij is daar niet. En om een plek te zijn waar God niet is, dat is voor mij de hel. Dat is gewoon een vreselijke plek om te zijn. En je zou eigenlijk kunnen zeggen, ik heb wel eens gehad, persoonlijk, dat ik door een bepaalde, groeipijn, groeiproces heen ging. met mijn wandel met de Heer, waarin ik nog niet zo goed wist wat mijn identiteit en autoriteit was. En ik me soms eigenlijk van God verlaten heb gevoeld door een bepaalde donkere periode of waar ik dan doorheen ging. Waar ik gewoon geroofd werd en waar ik gewoon, aangevallen werd en hoe je het ook wilt noemen. Maar en dat voelde op dat moment, nou voelen, we leven niet bij gevoel, maar we leven niet en ook niet door aanschouwen, we leven door geloof, amen. Maar het voelde alsof God niet meer in mijn midden was. En dat voelde als de hel. Ik werd gillend gek. Ik dacht, dit ga ik nooit niet overleven. Dit kan ik gewoon niet. Zo, dit heeft voor mij geen zin. Ik wil zo niet meer verder leven. Het was alsof God niet in mijn midden was. En dat is als de hel, zeg maar. Dus dat wil je niet. Maar goed, wanneer wij niet kiezen om ons leven aan koning Jezus te geven, waar we overigens gewoon geheel vrij in zijn, maar hoe vervelend dan ook, dan zullen we toch echt verloren gaan. Nou, verloren gaan, dat wil niet zeggen dat je niet voor eeuwig blijft leven. Verloren gaan betekent dus wel dat je voor eeuwig blijft leven, alleen niet in de aanwezigheid van God. En wat verloren eigenlijk wil zeggen, is dat je niet behouden bent om voor eeuwig in Gods aanwezigheid te zijn. Dat is wat verloren betekent. Je bent niet behouden om voor eeuwig in Gods aanwezigheid te zijn. En we gaan dan naar een plek die nooit voor de mensen bedoeld is. Een plek waar God niet is. En dat is dus de hel. Nou, God wil helemaal niet dat de enige verloren gaan. 2 Petrus 3 vers 9. Maar hij wil dat allen, dat betekent dus ook iedereen, niemand buitengesloten, maakt niet uit wat je huidskleur is, wat je afkomst is, wat je wel hebt gedaan en wat je niet hebt had moeten doen en wat je niet hebt gedaan en wat je wel hebt moeten doen. Het maakt helemaal niet uit wie en wat en waar je dan vandaan komt. Maar hij wil dat allen, dat betekent iedereen, tot bekering komt. Dat iedereen tot bekering komt en een kind wordt van de Allerhoogste. God is niet boos op ons en hij is er niet op uit om ons te veroordelen, om ons te straffen, ons te verwerpen en weet ik wat allemaal. En dat zijn allemaal onderwerpen waar we de komende tijd allemaal uitgebreid over gaan hebben. Maar God houdt zo belachelijk veel van ons. Hij houdt zo belachelijk veel van ons dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Niet verloren gaat, niet afwezigheid van God. Niet voor eeuwig afgesneden van de levende God. Niet voor eeuwig weg uit zijn genade, goedheid en compassie. Dat ze niet verloren gaan, maar dat ze eeuwig leven zullen hebben. Hij geeft ons een uitweg. God geeft ons een vluchtroute. God geeft ons een escape. Weet je, hij is een goede God. En hij is een goede vader. Laat nooit iemand anders jou iets anders vertellen over God. Want God is een goede God en hij is een goede vader. In Johannes 3 vers 17 zegt Jezus: want God heeft zijn zoon niet in de wereld gezonden opdat hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door hem behouden zou worden. Dus met andere woorden, opdat de wereld niet verloren zou gaan. Opdat de wereld niet afgesneden zou zijn van hem, maar in zijn aanwezigheid zou zijn. Daarom, God heeft zijn zoon niet gezonden om te veroordelen. Zoals vaak in religieuze kringen ons wordt wijsgemaakt. Dat God een God van straf is, een oordeel en al dat soort dingen. Nou, laat je niks wijsmaken, het zijn gewoon leugens uit de hel. God oordeelt niet en God veroordeelt niet. Zie je, het plan van God vanaf de grondlegging van de wereld is dat jij niet verloren gaat, maar dat jij eeuwig leven hebt zoals hij dat voor jou bedoeld heeft. En dat is voor altijd bij hem, heel dicht bij hem te zijn. Dat is wat het betekent. Nou, 2 Korinthe 6 vers 18, daar zegt God: ik zal u tot een vader zijn en u zult mij tot zoon en een dochter zijn. Dit is iets heel intiems, lieve mensen. God wil onze papa zijn. En hij wil dat wij hem tot zonen en dochters zijn. En intiemer dan dat bestaat gewoon niet. Weet je? En voor mij getuigt dat van een hele liefdevolle God en niet van een kwade, boze God. Alle straf en alle oordeel is op koning Jezus gelegd, zodat wij vrij konden zijn in hem. Zodat wij voor eeuwig in aanwezigheid van de levende God konden blijven. En het verlangen van God is dat hij ons tot een vader kan zijn. En dat wij hem tot zonen en dochters kunnen zijn. Hij wil dat jij hem zo leert kennen. Want dat is pas het echte eeuwige leven wat Johannes 3 vers 16 beschrijft. Weet je, nou, let op wat er staat in Johannes 17 vers 3 en in de Statenvertaling. Jezus zegt, en dit, dus leg die nadruk even op dit. En dit is het eeuwige leven dat zij u kennen. De enige waarachtige God en Jezus Christus die u gezonden hebt. Dit is het eeuwige leven. Dat zij u kennen. De enige waarachtige God. En Jezus Christus. Jezus Christus, Jezus de gezalfde, de koning der koningen, de Heere der Heren, de majesteit, de verlosser, ons heiland. Dat zij u kennen, de enige waarachtige God en Jezus Christus die u gezonden heeft. Zie je, dit is gewoon waar het allemaal om draait, lieve mensen. Kijk, je kan vergeven zijn van al je zonden en je kan behouden zijn voor de eeuwigheid. En dat is hartstikke mooi. Maar het is zeker niet het enige doel waarvoor God zijn enige geboren zoon heeft gegeven. Jezus is gekomen zodat jij eeuwig leven zou hebben. Jezus is gekomen zodat jij de Vader zou kennen en dat je hem zou kennen die de Vader gezonden heeft. En dat is Jezus zelf. En dit eeuwige leven is dus waar het om gaat op een intieme manier en een persoonlijke manier God te leren kennen. Dit is waar het allemaal om draait. Kijk, Jezus is niet gekomen om te redden wie er verloren is. Hij is gekomen om te redden wat er verloren is. En wat er verloren is gegaan is de relatie tussen God en de mens. En Jezus is gekomen om dat te herstellen. En op het moment dat wij dat herstel in ontvangst nemen, wat hij heeft hersteld, want het is volbracht. Hè? Johannes 19, vers 30 roept hij uit, het is volbracht. Dus hij heeft het volbracht. Het is hersteld. En als wij daarin stappen, kunnen wij dus weer relatie hebben met God. Kunnen wij weer intimiteit hebben met God. Kunnen wij God kennen van aangezicht tot aangezicht. Kunnen wij in hem zijn en kan hij in ons zijn. En dat is wat eeuwig leven is volgens Johannes 3 vers 16. Dat is wat het eeuwige leven is volgens Johannes 17 vers 3. Dat wij hem kennen en zijn zoon kennen. Dat wij Jezus kennen. Van hart tot hart. Van geest tot geest. Dat we hem kennen. Dit is gewoon prachtig mooi, man. Dit is gewoon prachtig mooi. Weet je, in Johannes 10, vers 10, daar zegt Jezus dat de dief, de Satan, die vieze smerige leugenaar, die rat met een microfoon, weet je, dat hij alleen maar is gekomen om te stelen, te slachten en verloren te laten gaan. Maar dat Jezus is gekomen opdat wij leven hebben en dat wij overvloed hebben. Leven en overvloed is een leven met God. We gaan het nog wel meer hebben over leven en we gaan het nog wel meer hebben over overvloed, wat het nog meer allemaal betekent. Maar in de basis betekent dit een leven met God. Een intieme vader- en zoonrelatie. God wil dat jij hem leert kennen als een liefhebbende, barmhartige, goede vader. Een God, een vader die je kunt vertrouwen. Een vader die op wie je altijd kunt rekenen. Een vader die je nooit zal begeven, nog zal verlaten. Een vader die nooit boos op je is, die je niet veroordeelt. Een vader die je niet afwijst, maar die altijd in jou gelooft. Een vader die onvoorwaardelijke liefde is, ongeacht waar je vandaan komt. En al die dingen die je wel had moeten doen en niet hebt gedaan. En die je niet had gedaan en niet had moeten doen en wel hebt gedaan. Weet je, nee, het is gewoon een vader die met zijn armen wagenwijd open staat om jou te ontvangen en lief te hebben, no matter what. No matter wat je uitgevreten hebt, wat je uitgespookt hebt, hoe vaak je op je bek bent gegaan, hoe vaak je gefaald hebt, welke misstappen je allemaal hebt begaan, hoe je jezelf een mislukkeling vindt en alle andere leugens die je over jezelf gelooft en al die dingen meer. Weet je, God wil dat jij hem leert kennen als een vader die jou ongeacht wat nooit van zijn levensdagen zal afwijzen, nog zal begeven, nog zal verlaten. Een God die je kan vertrouwen, een papa die je kan vertrouwen. Een papa die jou niet kwetst en niet afwijst. In wiens armen jij rechtstreeks kan rennen. Gewoon bij hem op schoot kan springen. Ongeacht wat je zojuist hebt uitgevreten of wat er mis is gegaan in je leven. Man, dat is mijn God. En dat is hoe hij wil dat jij hem leert kennen. Dat is het eeuwige leven waar de Bijbel over spreekt. En dat is gewoon fantastisch. Dat is gewoon fantastisch. Weet je, en je vraagt je misschien dan af, maar hoe kan ik God de Vader dan zo leren kennen? Hoe kan ik God de Vader zo leren kennen als zo'n vader? Ik heb zo'n verkeerd beeld bij een vader. Ik heb zo'n verkeerd beeld bij hoe dat allemaal zit. Want ik heb trauma's of ik ben afgewezen. Of mijn vader heeft me nooit liefde laten zien. Of ik heb nooit geen vader gehad. Of weet ik veel. En misschien heb je wel een vader gehad, maar is toch het beeld een soort van verschoven of zo. Of ga je proberen die gelijkenis te maken? Nou, God de Vader is perfect en jouw vader niet. Sorry, met alle respect. Mijn vader was ook niet perfect. Ik ben als vader ook niet perfect. Maar God als vader is perfect. Hij is de volmaakte vader. En er is dan maar één die je vader mag noemen. En dat is hij die in de hemel is. Maar kijk, als we de Vader willen leren kennen, moeten we naar de Zoon kijken. We moeten gewoon naar Jezus kijken. In Johannes 14, vers 9 staat, wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Hij zegt in Johannes 14, vers 6, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. En in Johannes 5, vers 12 zegt hij, wie de Zoon heeft, die heeft het leven. En wie de Zoon niet heeft, die heeft het leven niet. Welk leven hebben we dan niet? We hebben het leven niet wat God voor ons tot stand heeft gebracht. Dat is het eeuwige leven, dat we hem kunnen kennen als een intieme Vader. He, dat is dat we hem kennen en Jezus Christus die hij gezonden heeft. Dus wij moeten dus Jezus de Zoon leren kennen door zijn woord tot ons te nemen. Door hem te geloven en hem te kijken. Want hij is het leven en hij is de weg naar de Vader. Jezus is de perfecte afspiegeling van de Vader. Nou, wij mogen nu tot de Vader komen zoals Jezus dat deed. Wij hebben nu in Christus de geest van zoonschap ontvangen. In Galaten 4, vers 6 staat dat wij nu dat de geest van zijn zoon nu in onze harten is uitgestort. Nou, de geest van zijn zoon wil zeggen dat we nu de geest van zoonschap hebben ontvangen. We zijn dus geen wezen meer, we zijn zonen. Hij heeft ons bewust en specifiek uitgekozen nog voor de grondlegging van de wereld om aan te nemen als zijn kinderen. Bewust. En hij wil jou. Hij wil jou. Jij bent niet ongewenst, je bent gewenst. En wij kunnen nu roepen, Abba Vader. Dat is wat wij nu kunnen roepen door het offer wat koning Jezus voor ons gebracht heeft. En waar we de komende tijd ook steeds meer over zullen gaan hebben. Maar mensen, dit is zo ongelooflijk mooi. Dat als we kijken naar het hart van God, als we kijken naar de intimiteit die hij weerspiegelt door het woord en door Christus, door Jezus, onze verlosser heen. Dat wij eeuwig leven mogen ontvangen. Dat is hem kennen op een intieme manier. God, de schepper van hemel en aarde. Die alles geschapen heeft. Die het begin is en het einde. De alfa en de omega. De grote ik ben. De God die meer dan genoeg is. De Jehovah Rapha, mijn genezer. Jehovah Shammah. Hij is nu hier op dit moment. Jehovah Nissi. Jehovah Roi, ons licht. Hij is onze Jehovah Jireh, onze voorziener. God, de almachtige God. Die kunnen wij kennen op een intieme en persoonlijke manier. Als vader en hij ons als zijn zoon of als zijn dochter. Die relatie, die intimiteit. Dat is wat Jezus heeft gedaan. Daarom heeft God zijn zoon gezonden. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Het is hem kennen en zijn zoon Jezus die hij gezonden heeft. Wat een geweldig iets, lieve mensen. Dat wij hem mogen leren kennen als een vader en als een God. Nou, ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik word hier razend enthousiast van. Ik word hier echt dolgelukkig van en dolblij van. Weet je, als ik gewoon kijk in mijn eigen leven. Mijn vader was niet de perfecte vader. En ik heb me altijd heel erg onzeker gevoeld. Ik heb me altijd heel erg verdrietig gevoeld, afgewezen gevoeld. En dat heeft heel veel schade gedaan in mijn leven. Nu weet ik beter waar mijn vader vandaan komt. En wat hij heeft meegemaakt. En waardoor hij dus ook bepaalde dingen niet kon doen. Of laten zien omdat hij ze zelf nooit heeft meegekregen. En bepaalde dingen gekopieerd heeft. Die hij weer doorgegeven heeft aan ons. En ga zo maar door. En dus ik heb mijn vader al lang vergeven. En hij is mijn allerbeste vriend geworden. En hij is nu bij de Heer. En ik ben heel trots op hem. En ik had me geen andere vader willen wensen. Dan de vader die ik heb gekregen van God. Hier op aarde als mijn opvoeder. En er zijn dingen fout gegaan en er zijn dingen gebeurd, absoluut zeker waar.

0: van wie God is. En weet je wat die volmaakte liefde dan ook is, zeg maar. En door steeds meer een relatie te krijgen met Jezus, steeds meer intimiteit met de Heilige Geest, steeds meer God te leren kennen door zijn woord, hem te beproeven en gewoon te zien hoe trouw hij is, hoe hij nooit verandert, hoe hij dezelfde is gisteren, vandaag en tot in alle eeuwigheid, hoe hij de onveranderlijke veranderaar is. Door steeds meer te ontdekken wie hij is en hoe goed en perfect en volmaakt hij is, kon ik zeg maar het beeld wat ik had van een vader, kon ik beginnen te vertalen naar het beeld wat ik kreeg van God. En dat is een veel beter, een veel mooier en veel volmaakter beeld dan dat ik had in eerste instantie toen ik dat had van mijn aardse vader. En het heeft ervoor gezorgd dat ik naar mijn vader kon gaan kijken zoals God naar hem kijkt. En het heeft ervoor gezorgd dat ik zelf een betere vader ben geworden voor mijn kinderen. En dat is gewoon fantastisch. Dat is gewoon fantastisch. God is een geweldige, fantastische God. En hij wil dat wij hem leren kennen als vader, want hij is een goede vader. En weet je, dat gun ik iedereen. En hier wil ik het mee afronden. Dank u wel voor het luisteren. Ik hoop dat jullie er wat aan gehad hebben. Ik hoop dat jullie het interessant vonden. En als je vragen hebt, opmerkingen hebt of getuigenissen hebt, stuur ze dan eventjes naar info@johantoet.com. En dan zullen zo mogelijk die mailtjes beantwoord worden. Hey, de groetjes. Doeg. Doei doei.
1: Wat geweldig dat jij luistert naar de One Basics podcast. Zijn deze afleveringen voor jou een bemoediging? Geef ons dan een positieve review. Zo wordt de podcast namelijk beter gevonden en kunnen we nog meer mensen bereiken. Alvast bedankt en tot de volgende keer.
2: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
3: Dit is Gospel Truth met Andrew Womack op God Radio.
4: Today is my last day to be teaching on the baptism of the Holy Spirit, and I just want to remind you that I'm giving this book away. My partners have enabled me to do this. Of course, it costs money for us to do this, and if you would like to give and be a part of it, we would welcome that, but we want you to have this truth. I've been talking about how necessary the baptism of the Holy Spirit is to the Christian life, and the baptism of the Holy Spirit is a separate experience from being born again. Now, it doesn't have to be separated by weeks or months or years. It could be separated by minutes, as it was in Acts chapter 10 with Cornelius and his family. But it is a separate experience. And I gave examples in the 8th chapter of Acts, the 19th chapter of Acts, John chapter 20 and other places where they received the Holy Spirit, but then they had to receive the baptism of the Holy Spirit later. So I've already dealt with those things. Yesterday I was sharing about specifically the gift of speaking in tongues. In 1 Corinthians chapter 14, verse 14, the Apostle Paul said that when you pray in an unknown tongue, it's your spirit praying. And I was sharing yesterday that it's the spirit that gets born again. When you get born again, it's not just something that is written down on paper and it's an academic thing and it doesn't become a reality until you go to heaven. No, right now, 1/3 of your salvation is over. Your spirit is as saved right this minute as it will ever be in eternity. It's your soul and your body that are going to change when we go to be with the Lord. But right now, your spirit is perfect. And according to 1 Corinthians 2:16, you have the mind of Christ in your spirit. You have an unction from the Holy One and you know all things. 1 John chapter 2, verse 20. 1 John chapter 4, verse 17, as Jesus is, so are we in this world. Your spirit is perfect. It's got the mind of Christ, the wisdom of Christ. Colossians 3:10 says, put on the new man, which is renewed in knowledge after the image of him that's created him. In your spirit, you know everything. Your spirit's got everything in it you will ever need. The rest of the Christian life is renewing your mind and drawing what's in your spirit out. It's not asking God for more and praying more down, but rather it's drawing out what God put in you at salvation. And this is what the baptism of the Holy Spirit and the gifts, there's many of them, but the one I've been focusing on yesterday and today is the gift of speaking in tongues. It says in 1 Corinthians 14:14 that when you speak in tongues, your spirit is praying. This part of you that has everything, that has the mind of Christ, you're speaking it right out of your mouth. Man, that's powerful. It's just like you've got this well. You know, a person could be sick.

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
2: Apparently the best writing comes straight from the heart.
3: So what's in your heart?
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
5: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
6: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
7: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
9: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een duidelijke verschuiving zien. Zekerheden verdwijnen, structuren veranderen en wat stabiel leek, wordt onzeker. De Bijbel beschrijft dit als een wereldwijde schudding waarin zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Deze schudding legt ook het hart van de mens bloot. Trots en zelfgerichtheid vormen volgens de schrift de kern van veel problemen. Wanneer de mens zichzelf centraal stelt, ontstaat verwijdering van God. Dat is wat de Bijbel zonde noemt. Het is geen verouderd begrip, maar een actuele realiteit die zichtbaar wordt in keuzes en gedrag. De confrontatie is persoonlijk. Niemand kan zich verschuilen achter systemen of omstandigheden. Jezus maakt duidelijk dat ieder mens verantwoordelijk is voor zijn reactie op de waarheid. Wie hoort en niet handelt, bouwt zonder fundament. Dat leidt uiteindelijk tot instorting, hoe solide het ook lijkt. Er is echter een alternatief. God biedt een fundament dat niet wankelt. Dat fundament is gehoorzaamheid aan zijn woord. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt stabiliteit die niet afhankelijk is van omstandigheden. De oproep is helder. Blijf niet vertrouwen op wat zichtbaar is, maar richt je op wat blijvend is. Begin vandaag met het bouwen op waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Kies bewust en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
10: Laat God Radio niet stilvallen.
11: Van Amsterdam to London, London, Jerusalem to New York, to Mexico City.
10: Dit is een heldere boodschap namens het bestuur. Sinds 2022 laten wij in Nederland een vrij en onafhankelijk christelijk geluid klinken. Onze hoop ligt in Jezus Christus. Daarom vragen wij u allereerst, bid met ons mee. Bid dat Jezus centraal blijft. Bid om wijsheid, vrede en voorziening. En bid ook voor wie tegenover ons staat. En als de Heer het op uw hart legt om mee te helpen, geef mee. Mensen horen van geloof. Jezus Christus verkondigen. Zijn woord delen. Geloof versterken. Hoop brengen. En zijn liefde hoor.

0: Radio. Niet stilvallen.
1: From Amsterdam to London, Long to Jerusalem to New York, to Mexico City.
0: Dit is een heldere boodschap namens het bestuur.
1: Jesus Christ.
0: Sinds 2022 laten wij in Nederland een vrij en onafhankelijk christelijk geluid klinken. Onze hoop ligt in Jezus Christus. Daarom vragen wij u allereerst, bid met ons mee. Bid dat Jezus centraal blijft. Bid om wijsheid, vrede en voorziening. En

mensen horen van geloof. Jezus Christus verkondigen. Zijn woord delen. Geloof versterken. Hoop brengen. En zijn liefde hoorbaar.

0: Dit is Faith Today, het geloofsopbouwende ochtendprogramma van Frontrunners op God Radio. Luister nu naar een nieuwe boodschap om je geloof te bouwen, je gedachten te vernieuwen en je dag te beginnen met Gods woord. Frontrunners Faith Today. Begin je dag met God.
1: Prijs God. We gaan vandaag spreken over de zalving van de Heilige Geest. En het sluit heel goed aan op vorige week waar er werd gesproken over de Heilige Geest. En vandaag gaan we inzoomen op de zalving van de Heilige Geest. Nou, voordat we dat doen wil ik een stukje prediking voorlezen van Smith Wigglesworth. Als je een beetje het onderwijs ook van Frontrunners hebt gevolgd, heb je gezien dat ook Tom heeft iets onderwezen over het leven van Smith Wigglesworth, apostel van geloof. En ik heb even een stukje vertaald van zijn onderwijs, waarin hij ook specifiek ook spreekt over de zalving van de Heilige Geest. Hij zegt het volgende, luister eens, alsof hij het vanavond spreekt. Er zijn mensen die op God beginnen te wachten en ze weten niet waarop ze wachten. Ze hebben geen idee. Ik geloof dat God de zaak zo maakt dat je er niet uit kunt komen. Je mag het weigeren, je kunt binnen zijn bereik komen en buiten de grenzen ervan komen, maar het is voor jou. Het is een persoonlijke doop, het is geen kerkdoop. Het is voor het lichaam van gelovigen die door dit heerlijke wachten moeten worden bekleed met de kracht en zalving of zalving van de geest. Wat bedoel ik met te zeggen dat het geen kerkdoop is? Wel, ik bedoel dat mensen hun gedachten op een gebouw richten als ik kerk zeg. Zie je? Het zijn de gelovigen die het lichaam samenstellen. Gelovigen in de Heer Jezus Christus. Welke groep of geloofsbelijdenis of denominatie ze ook zijn. Ik zeg je ook dat Paulus zover ging om te zeggen dat sommige mensen heel vreemde ideeën hebben over wie er klaar zullen zijn voor de komst van het koninkrijk. Alle in Christus zullen gereed zijn en je moet beslissen of je in Christus bent of niet. De schrift zegt in de eerste vers van Romeinen hoofdstuk 8. Er is dus geen veroordeling voor diegenen die in Christus Jezus zijn. Die niet wandelen naar het vlees, maar naar de geest. Als u daar bent, prijs de Heer. Dat is een goede positie. Ik vraag de Heer dat hij ons allemaal naar die plaats zal brengen. Wat een wonder zal het zijn. Ik wil dat je ziet dat het idee van de meester was dat er een rivier stroomde door iedereen die tot hem komt. Wat je er ook van vindt, Jezus wil dat jouw redding als een rivier is. En ik weet zeker dat Jezus het ideaalbeeld is voor ons allemaal. Het gebrek aan vandaag is het gebrek aan begrip van die gezegende volheid van Christus. Hij kwam om niets minder te doen dan ons te belichamen met dezelfde manifestatie die hij had. De manifestatie van doen. Ik wend mij even tot Jezus' houding in de Heilige Geest. Ik zou willen dat u daar een plan in ziet. In Handelingen 1 zien we dat Jezus, dat er staat, zowel begon te doen als te onderwijzen. In vers 1. De gelovige moet altijd zo vol zijn van de Heilige Geest dat hij begint te doen. En dan kan hij onderwijzen. Hij moet klaar zijn voor de man op straat. Hij moet onmiddellijk klaar zijn, stromend als een rivier. Hij moet drie dingen hebben, bediening, operatie en manifestatie. En die drie dingen moeten altijd in het verschiet liggen. We behoren zo vol te zijn met de manifestatie van de kracht en van God, dat wij in de naam van Jezus de macht van Satan absoluut kunnen vernietigen. Wij zijn in de wereld, niet van de wereld. Johannes 17, vers 11 en 14. Jezus overwon de wereld, Johannes 16, vers 33. En wij zijn in de wereld om haar aan God te onderwerpen als overwinnaars. Wij zijn niets in onszelf, maar in Christus zijn wij meer dan overwinnaar. Romeinen 8, vers 37. Door het bloed van Jezus. Meer dan een match voor satanische machten in elk opzicht. Mogen de Heer ons daarom laten zien dat we van onszelf losgemaakt moeten worden. Als je jezelf onderzoekt, zul je natuurlijk zijn. Maar als je naar God kijkt, zul je bovennatuurlijk zijn. Als je een grote God hebt, heb je een kleine duivel. Als je een grote duivel hebt, heb je een kleine God. Mogen de Heer ons laten zien dat we zo vol van de orde van de geest van leven moeten zijn, dat we altijd hem overwinnen die de macht van de dood had. Dat wil zeggen, de duivel, zoals Hebreeën zegt. Amen. Prijs God, bold hè, wat hij zegt. Maar dit is kenmerkend natuurlijk van een groot man van God die spreekt over de zalving van de Heilige Geest, over de manifestatie. Dat is waar we vanavond over willen spreken, de zalving van de Heilige Geest. En de zalving van de Heilige Geest is de gemanifesteerde kracht van de Heilige Geest. En het is het verlangen van God dat wij daar ook in wandelen, in die kracht van de Heilige Geest. Jezus ging rond, we hebben dat ook vorige week gezien in de Handelingen 10 vers 38, hoe God Jezus zalfde met de Heilige Geest en met kracht. Zeg eens kracht. Hij zalfde de Heilige Geest en met, hij zalfde Jezus met de Heilige Geest en met kracht. En de Bijbel zegt, hij ging rond, goeddoende, genezende, allen die onderdrukt waren door de duivel, want God was met hem. Nou, Jezus deed deze wonderen en tekenen, maar hij deed ze niet alleen. De Bijbel leert ons in Lucas hoofdstuk 9 en Lucas hoofdstuk 10, dat hij op een gegeven moment zijn apostelen uitzond. Hij koos de 12 en hij gaf hun macht, hij gaf hun autoriteit over demonen en hij stuurde hen uit om wonderen en tekenen te doen. Hij gaf ze de autoriteit en hij stuurde ze uit. En een hoofdstuk later zie je dat er nog 70 andere mensen, we weten niet precies waar ze vandaan komen, maar die 70 ook, die worden gezalfd, die worden uitgestuurd om te genezen, zegt de Bijbel, om te genezen en het koninkrijk van God te verkondigen. En vervolgens zien we ook dat de discipelen nog andere mensen tegenkomen die demonen aan het uitwerpen zijn. En eigenlijk zeggen ze van die man die moet stoppen. Hij doet dat in de naam van Jezus, maar ze komen bij Jezus terug. Deze man die hoort niet bij ons en hij doet toch diezelfde dingen in de naam van Jezus. Jezus zegt laat hem, laat hem. Dus daaraan zien we de wil van God is dat mensen gelaten worden en dat mensen uitgezonden worden. En dat het niet alleen een exclusief iets is van de apostelen, maar dat elke gelovige uiteindelijk, want dit is wat we zien in Handelingen 2 gebeuren, dat hij zegt, je zal kracht ontvangen als de Heilige Geest over jou is gekomen. En jullie zullen mijn getuigen zijn in Jeruzalem, in Judea, in Samaria en tot het einde van de wereld. Je zult kracht ontvangen en je zal de wereld overgaan. En je zal dit goede nieuws zul je brengen aan deze wereld. Jullie zullen mijn ambassadeurs zijn, zegt God. Jullie zullen mijn dragers zijn van kracht. En net zoals Jezus die 12 uitzond, net zoals Jezus die 70 uitzond, zo zendt hij ook ons uit. Met diezelfde Heilige Geest. Wie weet, er is maar één Heilige Geest. Als de Heilige Geest over jou komt, is dat dezelfde Heilige Geest die Jezus had. Er is één Heilige Geest die hij wil laten werken door elke gelovige. Dit zijn de tekenen die de gelovigen zullen volgen. En de Bijbel somt het op, hoe ze demonen uit zullen werpen, hoe ze handen zullen leggen op zieken, hoe ze in vreemde talen zullen spreken, hoe ze giftige dingen zullen drinken en het zal hun niet deren. De Bijbel spreekt over tekenen, manifestaties van de gelovige die gevuld is met de Heilige Geest. En vandaag spreken we daarover, net als vorige week, over wat het betekent om gevuld te zijn met de Heilige Geest en met de zalving. En we gaan dat begrip zalving gaan we bekijken in het woord van God, de zalving van de Heilige Geest. We gaan leren deze les wat de zalving is van de Heilige Geest. Wat de zalving deed ten opzichte van Jezus zijn werken. En wat de zalving door ons leven betekent. En hoe je de zalving meer ruimte kan geven in je leven. Ik ben eigenlijk opgegroeid met ook wel dat begrip zalving. In de Pinkstergemeente waarin ik groot werd, werd veel gesproken over wel de zalving. Maar ik kreeg er eigenlijk gewoon opgroeiend als jongen niet heel veel begrip van. Ik had niet echt door wat het was, totdat het me raakte. Totdat het in mijn leven kwam, totdat de Heilige Geest in mijn leven kwam en ik begon te ervaren de kracht van God. En toen besefte ik ineens, wauw, de zalving van God is de kracht van God. En de kracht van God brengt altijd iets teweeg. Brengt iets teweeg in je. Doet iets krachtigs. En ik geloof dat de zalving van de Heilige Geest ook hier vanavond is om groot en krachtig te werken in jouw leven. En misschien heb je ook dat nog nooit ervaren, misschien de kracht van God. Maar God verlangt dat we gevuld zijn met de kracht van God. En ik was zo blij toen ik die bron ontdekte, dat ik erachter kwam, dit is de wil van God, dat Gods kracht in mijn leven is. En sindsdien ben ik verslaafd geraakt. Verslaafd aan de Heilige Geest wijn. Amen. Verslaafd aan de Heilige Geest zalving. Halleluja. Oh, halleluja. We gaan lezen Lucas hoofdstuk 4. Wil je eens opzoeken, Lucas hoofdstuk 4. De tekst waar Jezus onderwijst, waar Jezus begint te prediken in de stad waar hij opgroeide, Nazareth. En waarin hij eigenlijk de boekrol van Jesaja krijgt aangegeven. En hij begint te lezen volgens Jesaja hoofdstuk 61. En met dat hij het leest, komt dat woord tot leven. Dat woord komt tot leven omdat hij die vervulling is van die profetie die Jesaja honderden jaren geleden had geprofeteerd. Hij staat nu op dit moment. Er was geen toevalligheid aan dat hij net die boekrol, dat het die dag, die tijd was om die boekrol te lezen. Hij kreeg hem. Hij stond in die rol. God was perfect gepland. Hij begon te lezen en de kracht van God begon zich te manifesteren in een vorm van autoriteit. Maar ook wat een enorme aanstoot veroorzaakte op dat moment. Maar een enorme autoriteit en mensen beseften, wow, er zit lading in wat Jezus zegt. Moet je eens kijken wat hij zegt, Lucas 4 vers 14. En Jezus keerde door de kracht van de geest terug, door de kracht van de geest terug naar Galilea. En het gerucht over hem verspreidde zich door heel de omgeving. En hij gaf onderwijs in hun synagoge en werd door allen geprezen. En hij kwam in Nazareth waar hij opgevoed was. En hij ging naar zijn gewoonte op de dag van de Sabbat naar de synagoge. En hij stond op om te lezen. En aan hem werd het boek van de profeet Jesaja gegeven. En toen hij het boek opengedaan had, vond hij de plaats waar geschreven stond. De geest van de Heere is op mij, omdat hij mij gezalfd heeft. Zeg eens, gezalfd. Daar spreken we over vanavond. Omdat hij mij gezalfd heeft. De geest van de Heere is op mij. Omdat hij mij gezalfd heeft. Hij heeft mij gezonden om aan armen het evangelie te verkondigen. Om te genezen wie gebroken van hart zijn. Om aan gevangenen vrijlating te prediken. En aan blinden het gezichtsvermogen. Om verslagenen weg te zenden in vrijheid. Om het jaar van het welbehagen van de Heere te prediken. Dat is Jubilee. Amen. Om het jaar van het welbehagen van de Heere te prediken. Het jubeljaar. Dat is de eerste tekst die we lezen. De tweede tekst die ik met je wil opzoeken is 1 Johannes 2 vers 20. 1 Johannes hoofdstuk 2 vers 20. Eerste brief van Johannes. Hoofdstuk 2 vers 20. De brieven van Johannes die je kunt vinden eigenlijk net voor Openbaringen waar je Judas vindt. En dan de brieven van Johannes. Achterin je Nieuwe Testament. Het is nog makkelijker in je Bijbel app. 1 Johannes 2 vers 20. Daar staat... Maar u hebt de zalving van de Heilige en u weet alles. Maar u hebt de zalving van de Heilige en u weet alles. Oké. Okay. 1 Johannes 2 vers 27, 7 versen verder, vers 27. En wat u betreft, de zalving die u van hem hebt ontvangen, blijft in u. En u hebt het niet nodig dat iemand u onderwijst. Maar zoals deze zalving u onderwijst met betrekking tot alle dingen, en die zalving is waar en is geen leugen, en zoals u heeft onderwezen, zo moet u in hem blijven. Oké, dus het spreekt over een zalving. Het spreekt over een zalving die gegeven is, over een zalving die jou onderwijst. Over een zalving waar Jezus over spreekt in Lucas hoofdstuk 4 vers 14. De geest van de Heere is op mij omdat hij mij gezalfd heeft. Nou, in onze tijd zijn wij niet meer zo bekend. Wij zijn niet meer ontzettend bekend met zalving als zodanig. Misschien als we kerkelijk zijn, dan komen we het wel eens tegen. Maar als je de verhalen kent uit de Bijbel, dan zie je wel verschillende momenten dat mensen gezalfd werden. Denk aan David. Oké, daarvoor koning Saul natuurlijk. Maar denk eens aan het verhaal van David wat de meeste mensen zullen kennen. Samuel de profeet beseft, weet je, de tijd is voorbij van Saul en was aan het rebelleren tegen God. God zegt tegen Samuel, stop met rouwen, neem je kruik, vul hem met olie en ga naar het huis van Isaï. Want ik heb daar een nieuwe koning uitgekozen en jij moet hem zalven. Dus hij gaat hem met een hoorn vol met olie. Gaat zo'n hoorn van zo'n dier, weet je wel, die mensen ook al aan de muur hangen. Dat soort dingen, zo'n hol ding, gevuld met olie. En hij gaat naar het huis Isaï. En hij zegt, de Heere heeft gekozen hier een nieuwe koning. En we kennen het verhaal hoe hij op een gegeven moment denkt, wauw, de koning, hij haalt zijn grootste zonen, haalt hij tevoorschijn, Eliab en al die andere namen, die worden daar op een rijtje neergezet. Het waren beren van gasten. En op een gegeven moment hij zegt, de Heere zegt tegen hem, dit is hem niet. En allemaal, en Isaï had gezegd, dit zijn mijn zonen. En Samuel, weet je wel, staat er met die kruik en God zegt, het is hem niet. En hij kon zijn olie niet kwijt. Hij kon zijn zalving niet kwijt. Hij staat daar met die hoorn, hij kon zijn zalving niet kwijt, want God zegt, het zijn allemaal deze niet. Hij zegt, zijn dit echt allemaal? En Isaï begint was ook natuurlijk verbaasd dat het niet een van die knappe grote gasten was. Nou, ik heb er nog één en die zit daar achter in het veld en die zit bij de schapen. Hij is, ik wil hem wel roepen als je wilt, maar ik weet in ieder geval zeker dat hij het niet is. Dat was een beetje de boodschap. Haal hem. Oké, dus David die komt daar binnen. David wordt geroepen. En terwijl David daar komt binnenlopen, zegt God tot de profeet Samuel, dat is de nieuwe koning. Zalf hem. En te midden van zijn broers giet dus die profeet, die giet die olie uit die hoorn, giet dat zo over zijn hoofd heen, terwijl iedereen staat te kijken. En op dat moment ontvangt hij dus, dat is een instructie van God, en daarin zien we het beeld wat werkelijkheid werd, wat werkelijk substantie kreeg in de tijd van de Heer Jezus Christus. Maar daar zien we het beeld van de Heilige Geest. Op dat moment met het uitgieten van die olie ontving David een autoriteit en een bekwaamheid en een positie en een bediening die hij daarvoor nog niet had. In dit geval een natuurlijk, echt een natuurlijke invulling, een natuurlijk leeggieten van een zalving waar God zijn kracht aan verbond. En vanaf dat moment was de bestemming op zijn leven en zijn positie in de geest en de autoriteit die hij bekleedde was door God gegeven. Hij was koning. Hij was een herdersjongen, maar op dat moment was hij ineens koning. Had hij ervoor gewerkt? Had hij een diploma gehaald? Hij was zelfs de vergeten zoon. Die kwam niet eens in aanmerking volgens het oordeel van zijn eigen vader. Hij was totaal gedisqualificeerd in de ogen van mensen, maar God had hem gekozen. En er veranderde dus iets geestelijk gezien toen de olie over hem kwam. Er veranderde iets in zijn positie. Wat gebeurde daarna? Hij ging gewoon terug naar de schapen. Want die schapen moesten verzorgd worden. Maar je zal merken, als jij je focust op de schapen van God, dat God je echt wel weet te vinden. En daar is dienstbaarheid. De belangrijke focus, het thema, wil je komen in je bediening, is dienstbaarheid. Weet je, wees bezig met de schapen van de Heer Jezus Christus. Je zal merken, God weet je te vinden. En er komt de zalving over hem en we weten ook het verhaal dat Saul bleef nog heel lang koning. Ik vond het altijd een vreemd ding, want weet je, maar de zalving was van hem afgehaald als zodanig. En de autoriteit was geplaatst op David. En David zei, ik ga die gezalfde van de Heere, Saul, ga ik niet aanraken. Dus er ging nog heel veel tijd overheen, tientallen jaren gingen er overheen, voordat hij ging wandelen in die autoriteit en in de zalving die op zijn leven was gegeven. Maar door die tijd heen zien we, zelfs in die achtervolgingen waarbij Saul zijn leven probeerde zuur te maken, zien we dat hij functioneerde in een bijzondere, David werd een bijzondere drager van de tegenwoordigheid van God. Een bijzondere drager van de tegenwoordigheid van God. En die zalving is het kenmerk. En als de zalving van de Heilige Geest over jou komt, verandert dat jou. Geeft dat jou een andere identiteit, een andere plaats, een andere bekwaamheid. Net zo goed als dat iets veranderde in David, verandert dat jou in iemand in wie autoriteit, kracht en Heilige Geest tegenwoordigheid is. Het verandert jou van een normaal mens, misschien gedisqualificeerd, misschien min geacht door mensen om je heen, misschien mensen die niks bijzonders in jou zien, ineens tot een positie van autoriteit. Niet vanwege je eigen bekwaamheid, maar omdat het een teken is, God kiest jou uit. Jezus zegt ook, jullie hebben mij niet gekozen, ik heb jullie gekozen. Opdat jullie zouden gaan en opdat jullie vrucht zouden dragen en dat jullie vruchtblijvend zou zijn. Maar de zalving van de Heilige Geest verandert alles. De zalving van de Heilige Geest is de bovennatuurlijke bekwaamheid om wonderen te doen. En dat zien we dus hier in deze teksten zoals die hier staat. Maar dus, waar hebben we het over? Ik loop een beetje op de zaken vooruit. Maar wat is de zalving? Wat houdt de zalving in als eerste onderdeel waar we het vanavond over hebben? Het is de voelbare aanwezigheid en kracht van de Heilige Geest met een specifieke bedoeling. Het is de gemanifesteerde kracht van God. Het is de gemanifesteerde tegenwoordigheid van God. En zo zien we ook in Lucas hoofdstuk 5 vers 15. Wil je dat eens opzoeken? Lucas hoofdstuk 5 vers 15. We hebben net gelezen Lucas 4. Maar hij begint te prediken. De geest van de Heere is op mij omdat hij mij gezalfd heeft. En nu zien we hier een hoofdstukje verder in Lucas 5 vers 15. Het gerucht over hem verspreidde zich echter des te meer en een grote menigte kwam bijeen om hem te horen en door hem genezen te worden van hun ziekte. Waarom? Waarom kon dit?

0: zal mijn geest uitstorten over alle vlees. Zeg eens alle vlees.
1: Alle vlees.
0: Alle vlees. Kijk eens naast je. Als er vlees zit, wil de Heilige Geest zich over die persoon storten. Amen. Over alle vlees. Over alle vlees. Over alle vlees. Ik wil mijn geest, ik wil mijn geest. Dit is wat de Bijbel zegt, hè? We hebben het zelf niet verzonnen. Dit is wat de Heilige Geest wil. Dit is de uitstorting van de Heilige Geest over alle vlees. En hij zegt, jullie zonen zullen profeteren, dochters zullen profeteren, oude mannen zullen dromen. En allemaal bovennatuurlijke dingen door het effect van de Heilige Geest. Nou, het punt is, wat we dus nodig hebben, vorige week is dat al behandeld, we hebben nodig de Heilige Geest. We hebben de Heilige Geest nodig. Als we niet wandelen in de Heilige Geest, dan wandelen we nog in een Oude Testament context. Dan wandelen we in een Oude Testament context. En God verlangt ons te brengen in die plaats waarin we zijn. En daarom zitten we ook hier vandaag. Ik weet sowieso als je hier zit, dat je al wel heel wat kansen hebt gehad om gevuld te worden met de Heilige Geest. En ik geloof dat we wellicht allemaal nog gevuld zijn met de Heilige Geest. Maar ik denk de essentie van de Nieuw-Testamentische gemeente is de Heilige Geest. Is dat we gevuld zijn met de Heilige Geest. En is dus dat we beseffen en weten wat het is. De zalving van de Heilige Geest. De zalving van de Heilige Geest. En de Bijbel zegt, wij hebben die zalving. De voelbare tegenwoordigheid van de Heilige Geest. Halleluja. De gemanifesteerde kracht van de Heilige Geest. John Lake, ik was er de afgelopen dagen nog mee bezig. Maar John Lake, die was op een gegeven moment, God gebruikte hem al bijzonder in bediening. Maar hij besefte in zijn leven, hij wist er is meer in God. Hij wist, er is een invulling van de Heilige Geest die ik nog niet heb ontvangen. Terwijl, als hij onderwees uit het woord van God, en terwijl hij uitstapt in de dingen van God, zeiden mensen, er is een bijzondere, je hebt een bijzondere bediening van de Heilige Geest op je leven. Maar ergens had hij het besef en wist hij, er is iets wat ik in de Bijbel zie, wat ik nog niet in mijn leven heb. En hij begon God opnieuw te zoeken met een nieuwe honger en met een nieuwe dorst. En John Lake onderwijst erover. Hij zegt, als er één ding is wat we nodig hebben, als er één ding is wat ik mensen in zou willen brengen, dan is het geestelijke honger. Want het is die honger, en dat is ook waar Smith Wigglesworth over praat. Jezus zei tot zijn discipelen, hij zegt, wacht in Jeruzalem totdat jullie gevuld worden met de Heilige Geest. Amen. Nou, dit principe wacht in Jeruzalem. Dit principe heeft heel veel Nieuw-Testamentische bewegingen hebben dat genomen. En die hebben ook gezegd, wij moeten wachten op God. Je moet wachten totdat je gevuld bent met de Heilige Geest. Daar zit een punt in. Daar zit een punt in. Want je moet, het is pas vanaf dat de Heilige Geest in je leven is, dat je het verschil kan gaan maken in de wereld. Alleen het andere, het is ook een beetje doorgeslagen. Mensen zijn ondertussen al jaren aan het wachten. En Smith Wigglesworth begon zijn onderwijs en mensen wachten, maar mensen weten niet eens waarop ze wachten. Want ze hebben geen kennis van God en geen kennis van de Heilige Geest, geen kennis van de zalving. En heel veel, op heel veel plaatsen wordt niet eens vrijheid gegeven aan de Heilige Geest. Dus laat staan dat mensen, terwijl mensen aan het wachten zijn in zo'n omgeving, überhaupt gevuld gaan worden met de Heilige Geest. Als ze de Heilige Geest nog niet eens kennen. Er zijn kerken heel bewust. Die hebben de werking van de Heilige Geest als zodanig geparkeerd. Ik heb met mensen uit traditionele kringen ook gesproken. Zeg, ja, maar ik ben gedoopt en ik ben toen gedoopt in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Zeg, maar ik ben dus al gedoopt in de Heilige Geest. Oké, als je zo denkt, dat is niet gedoopt zijn in de Heilige Geest. Dat is gedoopt zijn in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Je bent gedoopt door onderdompeling, prijs de Heer, maar daarna komt nog een doop in de Heilige Geest, is een onderdompeling waarbij jij niet meer de Heilige Geest ontvangt. Alsof, weet je, dan is het niet, ik heb de Heilige Geest een beetje ontvangen, maar de Heilige Geest heeft jou ontvangen. Je wordt totaal opgenomen door de Heilige Geest. Amen. Dat de hemel boven jou is opengegaan en dat je beseft, er is een bron van kracht gearriveerd in mijn leven. Want als hij de Heilige Geest geeft, dan is de bron van kracht altijd nabij. Maar het staat om hem te horen en door hem genezen te worden van hun ziekte. Maar hij vertrok naar de woestijn en hij bad daar. En het gebeurde op een van die dagen. Waarom bid je? Waarom zou je sowieso bidden? Je bidt om weer gevuld te worden met de Heilige Geest. Daarom bid je. Daarom neem je tijd apart. Om te begrijpen, Heere, wat wil u zeggen en wat wilt u dat ik doe? Dat is wat we voortdurend Jezus zien doen. Waarom bid je? Je bidt niet omdat je zegt, ja, dat hoort bij een christen. Nee, je bidt om iets te ontvangen, iets bovennatuurlijks. Een vernieuwing, een nieuwe doop, een nieuwe instructie, een nieuwe lading van kracht, een nieuwe richting over wat je nu moet gaan doen in de komende dagen, in de komende tijd. Met hele corona gebeuren, al die dingen. Mensen zijn soms helemaal overgenomen door de angst of de vrees of de dingen van wat gaat er allemaal gebeuren.

0: gebeuren, daar heb je je gebedstijd voor nodig. Dat is waar je God ontmoet. Dat is waar de Heilige Geest je overschaduwt. Dat is waar de kracht van God je leven vult. Dat is waar je kracht ontvangt die elk juk wat zich op jou probeert te plaatsen en elke last die daar is verbreekt en verbrijzelt. En vervolgens als je weer opstaat uit dat gebed, kom je die ruimte uit, gevuld en overstromend van God zelf. Daar is gebed voor. Rodney Howard Brown, voor diegenen die hem kenden. Mijn vader die groeide op met dat gezin samen. Een van zijn broers, Gilroy Howard Brown, was een leeftijdsgenoot van mijn vader. Die trokken samen op. En mijn vader at ook wel eens bij hun thuis. En het gebeurde wel eens dat de vader Howard Brown, aan het bidden was. En ze hielden elkaar de handen vast terwijl ze baden. In de Pinksterkring is dat wel gebruikelijk. En ze hielden elkaar de handen vast en terwijl ze baden. En met dat hij begint te bidden daar aan tafel, springt hij over in tongentaal. De Heilige Geest begint gewoon te vallen. En die kinderen raken onder invloed gewoon van de Heilige Geest. Terwijl het eten koud aan het worden is. Dat is nog eens krachtig bidden voor je eten.
1: Luister zometeen naar deze krachtige boodschap in Faith Today op God Radio.
2: Heb jij een verlangen om geestelijk te groeien en verlang je naar krachtig, geloofsopbouwend en inspirerend onderwijs? Bestel dan de gratis boeken van Tom de Wal van Frontrunners. Tom heeft meer dan 10 boeken geschreven over thema's als goddelijke genezing, je identiteit in Christus, krachtig gebed, bescherming tegen de duivel, de kracht van tongentaal, de waterdoop en nog veel meer. Bestel al deze boeken nu gratis in de webshop van Frontrunners voor jezelf en als cadeau voor anderen op frontrunners.nl.
3: Alles is mogelijk voor wie gelooft. Dat zegt Jezus in Marcus 9, vers 23. In het gratis boek Geloof voor het Onmogelijke neem ik jou mee in de kracht van Bijbels geloof. Leer wat Bijbels geloof is, hoe geloof werkt en hoe je geloof gebruikt voor jouw situatie, zodat je al Gods beloftes een realiteit ziet worden in jouw leven. Bestel Geloof voor het Onmogelijke nu gratis op frontrunners.nl.
2: Wil jij meer geloofsopbouwend en levensveranderend onderwijs horen? Kijk ook op het YouTube-kanaal van Frontrunners Ministries. Beluister de Frontrunners podcast via de bekende podcastkanalen. Of volg onze online Bijbelschool via bijbelschool.tv.
1: Luister nu verder naar Faith Today van Frontrunners op God Radio. Begin je dag met God.
0: En het gebeurde op een van die dagen dat hij onderwijs gaf en dat de fariseeën en leraars van de wet zaten die van alle dorpen van Galilea en Judea en uit Jeruzalem gekomen waren. En er was kracht van de Heere om hen te genezen. Wauw. Als de zalving aanwezig is, en dit is dus dat die kracht die aanwezig is, is de zalving van de Heilige Geest, nogmaals, in Lucas hoofdstuk 4 vers 18, de Geest des Heeren is op mij, omdat hij mij gezalfd heeft. Nou, van Jezus zien we dus niet specifiek. Het was niet Johannes de Doper die een soort kelk had en dan vervolgens olie over hem uitgoot. Wat wij zien is toen hij gedoopt werd in water, waarvan Jezus zei tot alle gerechtigheid. Hij gaf zijn geest, ziel en lichaam alles over aan de bediening en aan datgene waar God hem toe had geroepen op dat moment. En hij ging in dat water, kwam er, stond omhoog en de Bijbel zegt de hemel opende zich. En daar kwam een duif, zoals ook vorige week. De Heilige Geest daalde op hem neer. Dat was de doop in de Heilige Geest. Dit was niet een olie die werd, maar het was de olie vanuit de hemel zelf. En zelfs vandaag de dag zien we wel eens manifestaties. Dat als de Heilige Geest over mensen komt, mensen gewoon olie op hun handen hebben staan ineens. Bizarre dingen. Bizarre manifestaties van de glorie van God. Of glinstering, of een wolk, of wat dan ook. God manifesteert zich op verschillende manieren. En hij was gezalfd. En vanaf dat moment was hij gezalfd. De Heilige Geest was over hem gekomen. En dat is dus die zalving van de Heilige Geest. Lieve mensen, wat jij en ik, wat we nodig hebben, is de zalving van de Heilige Geest. En meer van dat. Amen. We hebben de zalving van de Heilige Geest nodig. Mijn vader was altijd een fijne man geweest. Altijd een man die ook al als bestuurder in de gemeente en als oudste in de gemeente waar zij ook deel van waren destijds toen hij nog geen voorganger was. had hij ook predikingen. En dan predikt hij ook gewoon vanuit de Bijbel, goede principes, weet je, over al die prachtige dingen die in het Nieuwe Testament zijn. Maar het is wat anders als je predikt onder de zalving van de Heilige Geest. Dat is wat anders dan slechts onderwijzen wat de Bijbel zegt. Hij is gevoelig voor de zalving, dat ding, hoor je dat? Als hij dan weer stopt met praten, dan zegt hij, oh, stop het hier. Wat gebeurde er toen over mijn vader opnieuw de Heilige Geest begon te komen? Omdat hij in Amerika was geweest en hij kreeg daar een bijzondere ontmoeting met God. Hij kwam terug. Toen op een gegeven moment, hij was niet meer te houden. Hij begon op een andere manier te spreken en op een andere manier te onderwijzen. Bepaalde structuren ineens waren uit te spreken, omdat hij zei, ik ervaar, God leidt me op een andere manier. En hij begon ineens met een hele andere autoriteit en met een hele andere impressie en met een hele andere overtuiging te spreken. Dat mensen zeiden, Hans, wat is er met jou gebeurd? Hans is anders. En dingen begonnen te gebeuren. Dingen begonnen te gebeuren. Hij begon uit te stappen veel meer. Daarvoor bad hij ook voor mensen. Maar op dat moment met een hele andere passie. Met een hele andere drive. Met een hele andere beweegreden. Er was iets veranderd. Er was ten eerste iets veranderd in zijn hart. En omdat er iets veranderde in zijn hart. De Bijbel zegt, Jezus zegt op een gegeven moment. Hij zegt, vrijelijk of gratis heb je het ontvangen. Geef het ook gratis weg. Je moet wel wat ontvangen hebben. Wil je het weg kunnen geven. Amen. Dus dat is wel een punt. Er komt een moment in je leven dat je wel beseft ook. En je moet vol zijn om iets te kunnen uitdelen. En daarom zit je op Bijbelschool. En daarom strek je je uit naar de dingen van God. Als je niks hebt uit te delen, hou dan je mond dicht. Anders ben je aan het uitdelen van jezelf. Dat gaat mensen niet helpen. We hebben allerlei verschillende definities. Toen ik ermee bezig was, ook nog dacht ik er nog aan. Er zijn bepaalde verschillende definities over wat een fijne dienst is. Maar eigenlijk, het punt is, het enige wat echt een fijne dienst is, is daar waar de Heilige Geest beweegt. Daar waar het woord van God gesproken wordt vanuit de Heilige Geest. Waar mensen harten geraakt worden. Waar mensen genezen. Waar mensen in één keer God ontmoeten. Iets ervaren. Heilige emoties die zich voordoen. Dat is een fijne dienst. Maar er zijn ook mensen, als er dan iemand komt en die spreekt. En die spraakt, het is zo moeilijk. En we hebben het zo met elkaar ook zo zwaar. En we zien ook in deze moeilijke tijden. Dat we er toch voor elkaar moeten zijn. En we moeten zijn als de barmhartige Samaritaan. En al die dingen zijn waar. Daar heb ik het niet over. Ze zijn waar. Maar dan zeggen ook mensen, het was een fijne dienst. Maar het zijn allemaal natuurlijke boodschappen. Het is een natuurlijke principe zijn het. De Heilige Geest beweegt niet. Niemand begint te functioneren in het bovennatuurlijke. Iedereen is, weet je, pappen en nat houden. Dat is niet een fijne dienst. Met alle respect. We voelen ons, in je ziel voel je fijn. Je voelt je zielig. Je voelt, weet je, dat is je ziel. Je voelt je zielig en dan denk je... Wat was het fijn, want zij voelen wat ik ook voel. En wij begrijpen elkaar en het is niet makkelijk. En het is nogal, wat een onrustige tijden hebben we hier. Maar dat was niet de bediening van Jezus. Mensen gingen niet luisteren naar Jezus om te horen hoe ze nu weer om moesten gaan. Want ja, die Romeinse bezetter. We gaan het vandaag hebben over de Romeinse bezetter. En we gaan kijken hoe ook het volk Israël in de dagen van Egypte het best moeilijk hadden. Maar uiteindelijk, het duurde 430 jaar. Maar ze kwamen eruit, jongens. Hou nog even vast. En als ze eruit lopen, Jezus had een fijne preek vandaag. Had een fijne preek, weet je nog? We hebben weer hoop. Het kan 430 jaar duren, maar uiteindelijk zal dit goed komen. Vind je ook niet? Ja. Zullen we nog een lied zingen? Laten we dat doen. Het is een fijne dienst. Het is een fijne dienst, toch? Fijne dienst. Nou, dat is geen fijne dienst. Nee, dat is geen fijne dienst. Dat kun je ook met de anonieme alcoholisten. Heb je ook een fijne dienst? Zit je tegenover elkaar? Wat ik nou voel, ik heb het zo moeilijk. Ja, ik voel wat jij voelt. Het was een fijne dienst. Nee, dat was geen dienst. Dat was anonieme alcoholisten die hun zielse beleving aan het neerleggen waren. Dat geeft een fijne sfeer, maar het is niet een Heilige Geestdienst. Een dienst, daar waar het woord van God brengt altijd oproer. Zeker bij de religieuze orde. Het brengt altijd oproer, het brengt verandering, het confronteert, het schuurt een beetje. En het is altijd zo van, nu? Bedoel je, nu? Is het nu? Weet je wat, het brengt heel oncomfortabel. Weet je, de geest van de Heer. Ik denk dat in die samenkomst nog, dat ze daar zaten in Lucas hoofdstuk 4. De geest des Heer is op mij. Oh, denken mensen, ja, die tekst heb ik eerder gelezen. Ja, goede tekst, fijn. Bijzonder, hè, dat hij er net vandaag over heeft. Ja, moest er van de week nog aan denken. Ja, de geest van de Heer, hij heeft mij gezalfd. Ja, is fijn. Allemaal nog goed. Totdat Jezus zegt... Hij zegt, vandaag is dit schriftwoord vervuld in jullie gehoor. En iedereen zei, ho, ho, dit was zo'n fijne dienst net. Nou ineens was het comfortabel. Hij gaf de boekrol terug, gaat zitten, er ontvangt en iedereen is in één keer van, wow, hij zegt, wat zegt hij? Het is nu? Is dit nu vervuld? Is het nu? Kijk, religie vindt het prima. Alles wat vroeger is geweest, oh, wat waren dat mooie tijden. En alles wat in verder de toekomst gaat gebeuren. God zal opnieuw bewegen. God zal opnieuw bewegen. We bidden ervoor. Maar dan als ineens God is, altijd God is een God van nu. God zegt, nu wordt het vervuld in jouw gehoor. Dan zegt hij, wat is nu? Je zit hier niet. Nu? Nu? Waarom dan nu? We zitten nu in de Romeinse verdrukking. Het heeft een totale confrontatie met de status quo. Jezus die confronteert, zegt gewoon, het is gewoon nu. Het is gewoon nu. Als Jezus beweegt, dan is hij nu. Dit is hoe God beweegt. Het is een fijne dienst als de Heilige Geest nu beweegt. Als die nu niet er is, als er nu geen overtuiging is vanuit het woord, als nu niet het evangelie gesproken wordt, als nu niet de status quo geconfronteerd wordt, is het geen fijne dienst. Niet in Gods optiek. Zie je? Weer de bevestiging. Weer de bevestiging. Gebeuren. Als God binnenwandelt, dan gaat er iets gebeuren. De zalving is voelbaar. Je kan het voelen. John Lake beseft. Halleluja. John Lake besefte, de bediening die ik heb is fijn, maar God heeft iets anders in petto. Ze noemen het al de Heilige Geest, maar God heeft iets anders in petto. En hij begon de Heer te zoeken. Hij zegt, hij zet de tijd apart, bidden, vasten. Ook tijden waarin hij weer in gebed ging bidden. Wie heeft gelezen wel eens van William Seymour? William Seymour, jaren achter elkaar bad hij, ik weet niet of het jaren was achter elkaar, maar een hele lange tijd, 5 uur per dag. Hij zei, Heere, waar, 5 uur per dag bidden? 5 uur per dag bidden? En ja, nu met het coronavirus, nu je toch thuis moet blijven, kun je net zo goed 5 uur per dag bidden. Amen. Kun je net zo goed 5 uur per dag bidden. Maar hij is het aangezicht van de Heer is die aan het zoeken. Heere, beweeg met uw geest. En hij bidt voor een opwekking, hij bidt voor een doorbraak. En de Heilige Geest legt op zijn hart, je moet meer bidden. Je moet meer bidden. En hij doet het toe. Hij doet het toe bij... Hij doet een toewijding aan God dat hij niet 5 uur, maar ik geloof 7 uur per dag gaat bidden. Hij plakt er 2 uur per dag, plakt hij eraan vast om 7 uur per dag te gaan bidden. En wat gebeurt er? Hij zegt, na verloop van tijd van die 7 uur bidden, begint ineens de Heilige Geest begint te vallen. Op een manier, in een mate, wat hij daarvoor nog nooit had. En vanuit daar begint Azusa Street. Begint echt de beweging en de uitstorting van de Heilige Geest. Wauw. En een land, een natie, een volk wordt met golven van de Heilige Geest overspoeld. Zie je wel. En dit was dus bezig, dit was gaande. Mensen waren, weet je, en dit is dat punt waarvan, als jij dat leest, als ik dat lees, weet je, dat maakt iets in ons los van, wauw, er is meer in God. Er is ook meer dan wat we op dit moment in Nederland meemaken. En er is meer wat God in jouw leven wil doen. Er is meer wat God in mijn leven wil doen. Er zijn niveaus in God. Er zijn levels. Er is meer dingen die hij ons wil toevertrouwen. Er is meer. Daarom zit je ook hier vanavond. In deze hele coronagekte. Zit je hier gewoon vanavond. Ja, dit is een goede plaats om te zijn. Prijs de Heer voor alle thuisblijvers. Ook jou. We zegenen jou. Geen veroordeling. Geen veroordeling voor jou. Maar dit is de plaats. Halleluja. Oké. Okay. John Lake, blijf bij de les, man. Leid me niet zo af. John Lake, na verloop van tijd, op een gegeven moment, hij wordt geroepen, ze worden geroepen om te bidden voor een vrouw die, ernstig ziek was. En hij zit daar in de hoek in de hoek van die kamer staat een stoel en hij gaat daar zitten. En ze zijn er in gebed en in één keer voelt hij. Hij voelt ineens op dat moment dat de Heilige Geest over hem komt als nooit tevoren. En hij beschrijft het als vloeibaar vuur. Vloeibaar vuur wat zijn lichaam ineens vervult. En hij ervaart ineens en hij begint God te danken en hij begint hem te loven en te prijzen. Voor het feit hij wordt gevuld met de Heilige Geest. Hij stond al in bediening. Hij bad al voor de zieken. Maar op dat moment werd hij gevuld met de Heilige Geest. En hij beschrijft het vanaf dat moment als vloeibaar vuur. Vloeibaar vuur. Dat is de zalving. Dat is de zalving van de Heilige Geest. Is als vloeibaar vuur. Het is te voelen. Het is Gods elektriciteit. We weten dat elektriciteit al beschikbaar was vanaf het begin van de schepping. Maar pas in de tijd van Benjamin Franklin, rond 1750, door onderzoek en experimenten, kregen ze pas echt kennis van elektriciteit, waar we vandaag de dag allemaal de vruchten van plukken. Het was er altijd al, maar toen op dat moment werd het ontdekt door Benjamin Franklin. En hetzelfde is zo met de zalving van de Heilige Geest. Misschien heb jij het nog niet ontdekt. Misschien hebben mensen om ons heen het nog niet ontdekt. Maar het was er altijd al. Het was er al. Het was er al. En het is er vandaag. De zalving van de Heilige Geest. Maar je moet leren de werking ervan. Leren de praktische kant van functioneren en werken in de zalving. Maar dit moet je uitgelegd worden. Het moet gesproken worden. Het moet gepredikt worden. Het moet onderwezen worden. Je moet erin meegenomen worden om te functioneren onder de zalving en in de zalving van de Heilige Geest. In sommige kerkstromingen is er weinig tot niets bekend over de zalving. Maar dat betekent niet dat we hierover niets te weten kunnen komen als we ons laten leiden door de Heilige Geest. Hetzelfde geldt voor de gloeilamp. Had er altijd al kunnen zijn. Maar het was pas toen Thomas Edison duizenden experimenten deed, dat hij de juiste samenstelling vond om een gloeilamp te laten werken. Zo heeft een vliegtuig ook altijd al kunnen vliegen. Maar hebben de gebroeders Wright nodig gehad om dit uit te vinden. In veel christelijke kringen is de zalving een vergeten begrip geworden. De praktische kennis is verloren gegaan door verkeerde doctrines die leren dat God niet meer geneest, bevrijdt, herstelt. Of dat de kracht van God niet meer voor vandaag is. Dat doet religie altijd. Het was vroeger of het is in de toekomst, maar nooit nu. En om deze reden zijn vele jongeren het bovennatuurlijke en bijzondere manifestaties gaan zoeken in drugs, muziek, alcohol, occulte praktijken, etc. En terwijl de kerk aan het veroordelen is wat de jeugd doet, heeft de kerk niet het ware spul in huis. In ieder mens zit namelijk een honger naar iets wat echt is. Iets wat verder gaat dan wat je voor ogen ziet. Iets wat verder gaat dan het natuurlijke. Iets wat werkelijk vervulling geeft. Als de kerk dit niet kan bidden, dwingen we mensen op zoek te gaan naar een plaatsvervanger voor de kracht van God. Ik heb mensen gezien, ook met collega's opgetrokken. En ik zie, mensen hebben behoefte om naar parties te gaan. Mensen hebben behoefte om zich helemaal lam te zuipen. Mensen hebben behoefte om naar allerlei plaatsen te gaan. En hippe tenten en dit en dat. En wat doen ze daar? Waarom? Want er is een leegte. Er is een zoeken naar iets wat vervulling is. Ik kwam erachter van, terwijl ik daar met die collega's, denk ik van, man, het punt is, je hebt daar geen behoefte aan omdat je zelf al gevuld bent. Er is iets in jou. Je hebt al iets ontvangen waarvoor je denkt van man, wat hier te ervaren is niet meer. Weet je, je hebt al iets groters ontvangen. Het is niet meer interessant. Het is niet meer interessant. Je hebt dat niet meer nodig om een gevoel te krijgen van oh, wat is mijn leven toch geweldig. Om vervolgens de volgende dag helemaal kapot te zijn. Of met dat pilletje wat je hebt genomen, dat je dus ergens in je lijf iets verrot is gegaan. En je leeft je normale leven, je geconfronteerd wordt met je normale saaie sleur van alle dag. Als de Heilige Geest komt in je leven, heb je een reden om te leven. En is er iets anders arriveert, een bovennatuurlijke kracht van God, waardoor de neiging voor al die uitspattingen gewoon stoppen. Amen. We moeten gevoeligheid en een honger ontwikkelen naar de beweging van de Heilige Geest. En niet bang zijn om de controle te verliezen. Oh nee, dat zou een goede zijn. Dat ik aan het eind van mijn leven voor de troon van God sta. Dat zegt God, wat heb je nou gedaan? Dat ik zeg, ja, ik had wel de controle. Ik wilde bewegen, ik had een groot plan met je leven. Ja, heren, maar ik wilde graag controle houden. Controle houden over wat? Over je biologische bestaan, over je beperkte religieuze denken. Waar wil je controle over hebben? Ja, ik vond het toch wel een beetje gek als ik nadacht over wat al de mensen over me dachten. Al de mensen over me dachten? Heb je geleefd voor al de mensen om je heen? Is dat werkelijk je standaard geweest? Is dat hetgeen hoe je het droog houdt als je staat voor de troon van God? Ja, ik had toch gedacht, dat toch een beetje, vond een beetje raar hoor. Dat, een beetje overgeven aan de dingen van de geest. Zo sta je er niet hoor, voor God. Dan kom je erachter, ik heb behoorlijk flink de plank misgeslagen. Laat de Heilige Geest onze diensten verstoren, alstublieft. Laat de Heilige Geest in mensenlevens werken, alstublieft. Laat het zijn in manifestaties die je soms niet altijd kan plaatsen, wat een bepaalde wanorde geeft. Maar laat het gebeuren, opdat de Geest van God tot zijn recht komt. Opdat de Geest van God kan doen in mensen wat Hij verlangt te doen. De rekeningen die gaan naar psychologen en de rekeningen gaan die in de medische wereld en de rekeningen die gaan aan het geld wat verdiend wordt in de farmaceutische industrie. Het is een van de grootste industrieën in deze wereld. Waarom? Omdat de nood zo gigantisch groot wordt. En ondertussen in de kerk zijn we bang dat God te veel ruimte krijgt. Want stel je voor dat we de controle verliezen en God zijn kerk weer overneemt. Heren, u verpest mijn dienst. Is dit niet het verlangen wat we met z'n allen zouden moeten hebben? Opdat God tot z'n recht komt. Is dat niet de enige reden waarom we leven? Opdat we gevuld worden met de volheid van God. Is dit niet de reden van ons bestaan? Dat de Heilige Geest op ons is en in ons is. En door ons is en door ons werkt. Opdat wij kunnen functioneren. In de talenten die we hebben. Ja, maar ook in de geestelijke gaven. De genadegaven. In dienstbaarheid zien hoe de Heilige Geest door een ieder van ons werkt. Om deze gebroken wereld te herstellen door de kracht van de Heer Jezus Christus. Is dat niet de reden van ons bestaan? Is dat niet de reden waarom we bij elkaar zitten hier op een maandagavond om ons te vullen met het woord van God? Omdat we gelanceerd willen worden in datgene wat God in petto heeft voor ons. Halleluja. Waarom is er altijd hoop dat omdat te midden van onze teleurstellingen, de dingen die we hebben meegemaakt in ons kerkelijk leven en het leiderschapproblemen en de scheuringen en de pijn en soms de mensen die we niet konden vertrouwen en al die dingen vervagen als de Heilige Geest ruimte krijgt om te werken in ons hart. Zelfs ziekte en pijn en moeilijke struggles in het geloof waar je soms een periode door, al ga je door een dal van diepe duisternis. Ik vrees geen kwaad, want gij zijt bij mij, uw stok en uw staf vertroosten mij. De tegenwoordigheid van God zorgt ervoor dat alles een juist perspectief krijgt. Zoals Smith Wigglesworth zei, als je een grote God hebt, heb je een kleine duivel. Als je een grote duivel hebt, heb je een kleine God. We hebben een grote God. En je hebt een kleine duivel. En je zal op hem treden, zegt de Bijbel. Halleluja. Op slangen en schorpioenen zult u treden. En over de gehele legermacht van de vijand. En niets zal u enig kwaad doen. Dat is jouw beloofde land. Dat is jouw identiteit. Dat is jouw autoriteit. Zeg, ja, maar waar heb ik dat aan verdiend? Nou, je hebt het niet verdiend. Het is Christus die de prijs betaalt. Het is door jouw geloof en door jouw overgave naar de Heer Jezus Christus dat Hij het werk doet van heiliging. Dat Hij het werk doet van gerechtvaardiging. Dat Hij het werk doet van een bekrachtiging. Dat Hij het werk doet van bediening door jou heen. Terwijl jij uitstapt in gehoorzaamheid en geloof. Vraagt een samenwerking met God. Vraagt absoluut een samenwerking met God. Maar het vraagt soms een pushen en een doorzetten en een doorgaan. Mijn vader vertelde vroeger. Hij zegt, joh, bij mij was het vroeger zo erg. Het was bijna zo, ik bad voor alle zieken. Maar het leek er op een gegeven moment bijna op dat als ik voor je bad, dat je zeker dood ging. Hij zegt, zo was het. Hij zegt, totdat de kracht van God over me kwam. Hij zegt, toen besefte ik ineens iets. Ik heb iets om weg te geven. Ik heb kracht van de Heilige Geest. Niet kracht van mensen, van de Heilige Geest. Die mensen geneest, die jukken verbrijzelt, lasten verwijdert. Werkelijk iets teweeg brengt in de situatie. Halleluja. Het is deze kracht waar de Bijbel over spreekt. Halleluja. We kunnen mensen niet onderwijzen hoe je een groep moet leiden, hoe je moet prediken, hoe je moet bidden met de zieken als we geen begrip hebben van de zalving van de Heilige Geest. Alhoewel het belangrijk kan zijn om te leren hoe je effectief communiceert en hoe je zuiver zingt en hoe je kunt bidden voor de zieken. De zalving is Gods elektriciteit die je nodig hebt om mensenlevens voorgoed te transformeren en Gods wonderen gemanifesteerd te zien. Halleluja. Je hebt die tekst gelezen, maar u hebt een zalving van de Heilige Geest en Hij onderwijst u in alle dingen, zodat u niet nodig heeft dat iemand u onderwijst. Dat is een bizar principe trouwens. Maar die aanwezigheid van God, die kracht van de Heilige Geest, die onderwijst je in de context waar dat geschreven staat in 1 Johannes, wordt gesproken over de antichrist die zich manifesteert. Valse leraren, valse profeten. En hij zegt, joh, ik hoef jullie niet te zeggen wat vals is of wat echt is of wat niet vals. Hij zegt, je hebt de zalving en de zalving in je en de Heilige Geest in jou, de gemanifesteerde, voelbare elektriciteit van God, die zal jou precies onderwijzen of iets van de antichrist is, iets vals is, iets verkeerd is. Want hij zegt, je hoeft het niet onderwezen te hebben, van binnenuit zul je weten, dit is God. Of, dit is vanuit een verkeerde geest. Onderscheid van geest. Het is niet omdat iemand het je onderwijst, maar het is omdat de Heilige Geest jou zelf onderwijst. Je hebt een zalving ontvangen van de Heilige Geest. Halleluja. Zeg eens, ik ben hongerig naar de zalving. Ik ben dorstig naar meer van de Heilige Geest. Halleluja. Halleluja.
1: Bedankt voor het luisteren naar een nieuwe uitzending van Faith Today. Begin je dag met God.
2: Ben jij gezegend door ons onderwijs via de radio, gratis boeken, online preken of fysieke bijeenkomsten? Help ons dan mee om nog meer mensen te bereiken in Nederland en buitenland door partner te worden van Frontrunners. Ons verlangen is om zoveel mogelijk mensen te bereiken en toe te rusten. Door jouw partnerschap help je ons mee miljoenen mensen te bereiken. Bovendien belooft Gods woord een oogst op wat jij zaait in Gods koninkrijk. Ga naar frontrunners.nl, word partner en bouw mee.
3: Het is beter om te geven dan om te ontvangen. Dat is wat Jezus zei. Dat klinkt misschien raar, maar Gods woord belooft allerlei zegeningen aan gevers. Ontdek de kracht van vrijgevigheid en hoe jij Gods koninkrijk kunt bouwen en ook zelf hierdoor gezegend wordt in het gratis boekje Leven door Geven. Bestel Leven door Geven nu gratis op frontrunners.nl.
4: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
5: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op akp.nl/zaaigoed.
6: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
7: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
8: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
1: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
9: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd worden tekenen van onrust en verandering steeds zichtbaarder. Economieën verschuiven, politieke spanningen nemen toe en sociale verbanden verzwakken. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is, zal worden geschud, zodat het onwankelbare zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling maakt duidelijk dat veel zekerheden tijdelijk zijn. De mens zoekt vaak houvast in structuren en systemen. Maar de schrift wijst op een diepere oorzaak. Een hart dat zich afkeert van God. Dat wordt zonde genoemd. Het is een bewuste of onbewuste keuze om niet te leven volgens Gods norm. Daarmee komt de verantwoordelijkheid dichtbij. Ieder mens staat voor de keuze hoe hij leeft en waarop hij vertrouwt. Jezus maakt duidelijk dat hij niet alleen redder is, maar ook rechter. Dat betekent dat niemand buiten deze realiteit staat. Het uitstellen van een beslissing verandert niets aan de uitkomst. Toch is er een duidelijke hoop. God biedt vergeving en een nieuw fundament. Wie gelooft en zich bekeert, ontvangt een leven dat gebouwd is op waarheid. Dat vraagt actie. Luisteren naar Gods woord, het toepassen in het dagelijks leven en vertrouwen op Jezus Christus.
10: De urgentie is niet te negeren. De tijd van genade is nu beschikbaar, maar niet onbeperkt. Vandaag is het moment om te kiezen. Wat niet op de juiste basis staat, zal verdwijnen. Wat op waarheid gebouwd is, blijft. Dit was het goede nieuws. Christelijke radio komt niet vanzelf tot stand. Help mee om God Radio hoorbaar te houden. Via god.radio/zaaimee. Laat God Radio niet stilvallen. From Amsterdam to London, long from Jerusalem to New York, to Mexico City. Dit is een heldere boodschap namens het bestuur. Jesus Christ. Sinds 2022 laten wij in Nederland een vrij en onafhankelijk christelijk geluid klinken. Onze hoop ligt in Jezus Christus. Daarom vragen wij u allereerst, bid met ons mee. Bid dat Jezus centraal blijft. Bid om wijsheid, vrede en voorziening. En bid ook

mensen horen van geloof. Jezus Christus verkondigen. Zijn woord delen. Geloof versterken. Hoop brengen. En zijn liefde hoorbaar.

0: U luistert naar Dagelijks Brood. Dagelijks voedsel voor uw geest.
1: De mens zal niet van brood alleen leven, maar van ieder woord dat komt uit de mond van de levende God. Hallo, mijn naam is Moses Emuze en welkom naar Dagelijks Brood, oftewel dagelijks voedsel voor je geest. En we zijn bezig natuurlijk met de schat in jou. En de afgelopen 2 dagen hebben wij gehad over verlangens, de wet van verlangens. En hoe kan je verlangen en hoe kan je de resultaat zien in je leven. En vandaag gaan we kijken naar eigenlijk een verlang en onderzoek en ontdekt alles wat God voor jou heeft. En we gaan kijken naar wat de Bijbel eigenlijk zegt over alle goede dingen die God aan zijn kinderen wil geven. Want God wil ons alleen maar goede dingen geven. Amen. Nou, als je ons beluistert via YouTube of via Spotify, deel even deze boodschap of deze aflevering met je vrienden op je social media, WhatsApp status, Instagram stories, Facebook pagina's, zodat anderen ook gezegend zullen zijn met wat we aan het doen zijn. En als je een partner wilt zijn voor wat we aan het doen zijn, je kunt een partner worden van onze outreach bediening via Word Evangelism Mission. Dat is via www.wordevangelismmission.com. En dan kan je partner worden door te geven aan wat we aan het doen zijn. In de naam van Jezus. Amen. Halleluja. Nou, de Heer heeft alle goede dingen voor zijn kinderen klaargemaakt. Weet je, we kunnen dit zien in Genesis 1, in de schepping, dat God maakte Adam op de 6e dag. Waarom had God Adam niet gemaakt op de 1e dag? Heb je dat ooit afgevraagd? Waarom had God Adam niet gemaakt op de 3e dag? Of op de 4e dag? Of op de 5e dag? Of waarom heeft hij überhaupt Adam gemaakt op de 6e dag? Heel simpel. En als laatst heeft hij de mens geschapen. Waarom? Waarom had hij niet die mens eerder gemaakt? Zodat de mens kon zien alles wat hij aan het maken was. Zodat de mens nog kon zeggen van wauw, God is zo machtig. Waarom? Ik geloof dat God de mens op de zesde dag had gemaakt. Omdat God wilde dat de 1e dag van de mens, dat alles klaar zou zijn wat de mens nodig heeft in deze aarde. Hij had alles al klaargezet. Alles was op zijn plaats. Adam werd wakker en de wereld was volledig klaar. Zijn 1e dag was dat alles al klaar was. Hij hoefde niks zelf te gaan fixen. Man. Dat is wat ik geloof. Daarom heeft God de mens op de laatste dag gemaakt. Hij maakte Adam op de dag dat alles al klaar was. En Adams 1e dag was Gods rustdag. Want God rustte daarna toen hij Adam had gemaakt. Dus hij zei, de werk was verbracht. Dus de mens was nooit gemaakt om te gaan struggelen. De mens was nooit gemaakt om te struggelen of om te worstelen met dingen. God had de mens, de oorspronkelijke plan van de mens, voor God, voor de mens, was dat de mens zou wakker worden en alles is klaargezet. En we hoeven alleen maar te beheren, als rentmeesters te zijn. En dat was Adams taak. Adam moest alleen maar beheren dat wat de Heer had klaargemaakt. En daarin had hij gefaald, want hij had niet geluisterd naar de Heere God en had geluisterd naar zijn vrouw, de stem van de slang. Ook nog eens erbij. De stem van de slang sprak tot zijn vrouw. En Adam luisterde naar de stem van de slang. Want door zijn vrouw heeft hij naar de Satan geluisterd. Dus God heeft alles voor ons klaargezet. Maar om het te verkrijgen, moet je eerst de onderzoek gaan doen daarna. Dat noemen wij bijbellezen. En bijbelstudies. Ik probeer het eventjes heel makkelijk te maken. Want soms hebben wij te vaak religieuze woorden gebruikt die religieus zijn geworden. Oké? Okay? Wanneer wij zeggen van oké, lees je Bijbel, doe Bijbelstudie, doe een studie over deze dingen. Je moet aan het ontdekken, aan het onderzoeken. Alles wat de Heer voor u heeft klaargezet. Nou, laten we even lezen wat Jezus zegt in Matthäus 6, vers 31 tot en met vers 34. Hij zegt, wees daarom niet bezorgd en zeg niet, wat zullen wij eten? Of wat zullen wij drinken, of waarmee zullen wij ons kleden? Want al deze dingen zoeken de heidenen. Uw hemelse Vader weet immers dat u al deze dingen nodig hebt. Maar zoekt eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. Wees dan niet bezorgd over de dag van morgen, want de dag van morgen zal voor zichzelf zorgen. En elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Nou, de kinderen van deze wereld zoeken naar eten, drinken, alle aardse dingen. De kinderen van God, wij hoeven je niet naar te zoeken, want onze Vader heeft alles al klaargezet. Nou, dat is zonde van natuurlijk. was de mens toe geduwd om zelf te gaan werken en te gaan zwoegen. Maar de Bijbel zegt dat de zegen van de Heer maakt rijk en zwoegen voegde niks aan toe. De zegen van de Heer maakt rijk en zwoegen voegde niks aan toe. En Christus heeft ons vrijgemaakt van de vloek van de wet, door voor ons een vloek te worden. Want er is geschreven: vervloekt is een ieder die aan het hout hangt, zodat de woord, de zegen van Abraham, op de heidenen zouden komen. Nou, wij waren de heidenen. Nu zijn wij kinderen van God natuurlijk. Nu zijn wij de kerk van Christus en kinderen van God. Maar wij waren eerst de heidenen. Heidenen zijn niet Joden. Ik was niet Joods. Nou, misschien ben je een Jood, dan was je geen heiden, was je gewoon Joods. Alleen nu kan je een kind van God worden. Door Jezus Christus in je hart aan te nemen. Nou, dus twee dingen die je dan moet onderzoeken. Want de Bijbel zegt in Matthäus 6, vers 33, maar zoek eerst het koninkrijk van God. Dus wat moet je onderzoeken? Nummer 1, onderzoek Gods koninkrijk in jou. Onderzoek Gods koninkrijk in jou. Lucas 17, vers 21, zegt het volgende. Het zegt: en men zal niet zeggen, zie hier of zie daar, want zie, het koninkrijk van God is binnen in u. Het koninkrijk van God, want hij zegt, zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Nou, zijn rijk, Gods rijk is zijn gebied. Het is waar hij heerst. Je kan zeggen, dat is waar hij woont. Oké? Dat is zijn rijk. Dat is zijn koninkrijk. Nou, zijn woonplaats, zijn gebied, zijn rijk is nu in u komen te wonen. Dat is zijn actiecentrum. Ik noem het actiecentrum. Vanuit waar alles wordt gestuurd, vanuit de geestelijke atmosfeer. God woont nu in u, door zijn Heilige Geest. En God schiep de wereld en plaatste de mens erin om erover te heersen. Dat kunnen we vinden in Genesis 1, vers 27. Oké, God schiep de wereld natuurlijk en plaatste de mens erin om erover te heersen. Maar door de zondeval waren wij natuurlijk, de wereld was gevallen. Maar dankzij onze Heer Jezus Christus was de koninkrijk weer hersteld. Nu in ons hart als eerst. Daarom zegt hij, de koninkrijk van God is in u. Dus onderzoek eerst naar, wat betekent het dat Gods actiecentrum is in u. Gods woning is in u. Gods verblijf is in u. En David was hier verbaasd over in het Oude Testament. Nou, David had de geest van God niet in hem wonen. Ja, maar niet blijvend zoals wij het hebben. Want de koning, de profeet en de priester in het Oude Testament, de geest van God kwam over hun. Oké? In het Nieuw Testament heeft de Heilige Geest een eeuwige woonplaats in ons, die heilig zijn, die opnieuw geboren zijn. Dat heeft ons heilig gemaakt. Is heel simpel. Nou, David bedacht in het Oude Testament hoeveel God van de mens hield. En hij schreef in zijn brieven, hij schreef in het boek van Psalm 8, vers 5. Hij zegt, nou, laten we even lezen vanaf vers 2 eigenlijk, oké? Dat is bij context. Heer, onze Heer, hoe machtig is uw naam op de hele aarde. U die uw majesteit getoond hebt boven de hemel. Uit de mond van kleine kinderen en zuigelingen hebt u een sterk fundament gelegd. Omwille van uw tegenstander. Om de vijand van vraagzuchtig te laten ophouden. Als ik uw hemel zie, het werk van uw vingers. De maan en de sterren die u een plaats gegeven hebt. Dus David is aan het mediteren nu, oké? Hij zegt, als ik de hemel zie, hij was aan het mediteren over de hemel, de man en alles. En dan zegt hij, wat is dan de sterveling? Wat is de mens dat u aan hem denkt? En de mensenzoon dat u naar hem omziet? Toch hebt u hem weinig minder gemaakt dan de engelen. En hebt u hem met eer en glorie gekroond. U doet hem heersen over het werk van uw handen. U hebt alles onder zijn voeten gelegd. Schapen en runderen die allemaal. En ook de dieren van het veld. De vogels in de lucht en de vissen in de zee. O wat over de paden van de zee gaat. Heere onze Heere, hoe machtig is uw naam op de hele aarde. David was aan het mediteren. Hij zegt, hey, wat is de mens dat u aan hem denkt? De sterveling, de zoon des mens dat u naar hem omziet. Zie hoe God vanaf het begin altijd zijn koninkrijk met de mens wilde delen. Hij wilde dat we zouden delen in zijn koninkrijk, in alles wat hij daarin heeft staan. En toen Jezus zei, zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Dat betekent, je ging zoeken naar Gods koninkrijk in jou. Je ging ontdekken, onderzoeken. Wat betekent het dat Gods koninkrijk in jou is? En ik heb gezegd dat door de zonde, natuurlijk, door de zondeval, kon de mens niet meer in Gods domein leven. En zo werd de mens de slaaf van de natuur. Dat kan je lezen in Romeinen 5, natuurlijk, en Genesis 3. De mens werd een slaaf van de natuur. En dat was nooit Gods plan of Gods wil geweest. Maar God is liefde nog steeds. En zijn liefde had een idee. En Jezus kwam om de mens weer in Gods domein te brengen. Daarom zei hij, zoek eerst het koninkrijk van God. Onderzoek wat dat betekent. Onderzoeken, dat noemen wij bijbelstudies. Oké, de religieuze woord is bijbelstudie. Maar normaal, je onderzoekt dingen door te lezen. Oké, nu lees je bijbel, onderzoek het. Jezus kwam om ons weer in Gods domein weer te brengen, Gods koninkrijk weer te brengen, zodat de koninkrijk van God in ons zou komen te wonen. Johannes 3:16 natuurlijk is een bekende tekst. O, zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gezonden heeft, opdat in ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. 1 Petrus 2, vers 24 zegt, die zelf onze zondes in zijn lichaam gedragen heeft op het hout, opdat wij voor de zonde dood voor de gerechtigheid zouden leven. Door zijn striemen bent u genezen. Na de dood en de opstanding van Jezus stuurde Jezus zijn discipelen in de wereld om de goede nieuws te gaan verkondigen aan de mensheid. Wat is het goede nieuws? Het koninkrijk van God is in u. U kunt weer in Gods domein komen. God wil in u komen te wonen. U bent gezegend. U gaat allemaal uitvogelen. En de zonde kan alleen maar één keer bestraft worden. En dus we kunnen niet meer veroordeeld worden. Want Jezus heeft al alles vrijgekocht voor ons aan het kruis. Romeinen 8 vers 1. Er is daarom geen veroordeling voor zij die in Christus zijn, die niet wandelen naar het vlees, maar naar de geest. Okay? Dus Jezus zei, zoek eerst het koninkrijk van God. Doe een onderzoek uit van wat God aan jou heeft gegeven in zijn woord. En dan, dat is nummer 1, de koninkrijk is nummer 1. Nummer 2 is zijn gerechtigheid. Okay? Zijn gerechtigheid is eigenlijk hoe God dingen doet. Dat is zijn gerechtigheid. Nou, ik zeg altijd, gerechtigheid is tweeledig. Nummer 1, wij zijn gerechtvaardigd door het geloof. We zijn niet schuldig bevonden. Maar gerechtigheid zelf is Gods manier van dingen doen. Als we lezen in het boek van 2 Korinthe 5 vers 21, zegt de Bijbel daar iets moois. Het zegt, want hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt. Opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in hem. Opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in hem. Gerechtigheid betekent dat wij in de tegenwoordigheid van God kunnen staan zonder een gevoel van schuld, minderwaardigheid of veroordeling. Want wij zijn nu in zijn natuur. We hebben de natuur van Christus in ons. En automatisch doen wij dingen zoals God het wil. Okay, hoe meer je gedachten vernieuwt, je gezindheid vernieuwt, hoe meer je wandelt makkelijker in de wil van God voor je leven. Okay? Nou, door het offer van Christus en zijn opstanding uit de dood is de mens gerechtvaardigd. Okay? En gerechtvaardigheid is alsof we nooit hebben gezondigd. Het enige wat we hoeven te doen is te geloven dat Jezus onze plaats heeft ingenomen aan het kruis. Daarna geloven en zeggen ja en daarop reageren en zeggen ja, Heere, ik ontvang het. En de geest van God zal ons daarna erin doen wandelen. Oké? En hierdoor kunnen wij in hem leven en is hij in ons. Omdat wij niet schuldig bevonden zijn. Nogmaals, niet door onze goede daden, maar door zijn genade en door wat hij heeft gedaan aan het kruis. Oké, ik heb hier geschreven, God zegt, het is mijn wil dat u in dit leven op de aarde heerschappij hebt. Dat u in overvloed leeft en mijn dromen uitvoert om anderen te helpen dit leven te ontdekken. Want als jij niet in de heerschappij leeft waarvoor hij jou heeft toebestemd, en je leeft niet in dat overvloed in je geest en in je ziel en alles, dan kan je niet aan andere mensen geven. Daarom wil de Heer dat je in overvloed zal leven in Jezus' naam. Amen. Nou, het is alweer, mijn tijd is alweer voorbij voor vandaag. En voor nu wil ik stoppen en voor nu wil ik zeggen, God zegen. En morgen zijn we er weer. En Gods rijk gezegende en gezegende dag nog.
0: Wordt u gezegend met dagelijks brood? En wilt u meer weten over ons werk? Bezoek ons website www.choicenation.nl.
2: Hallo, mijn naam is Moses Muze, pastor van Choice Nation Netherlands. Luister elke werkdag om 8 uur 's ochtends naar Dagelijks Brood op God Radio voor dagelijkse bemoedigingen en inspiratie. Ontvang voedsel voor je geest en word geïnspireerd.
3: God. De werkweek zit erop. Woehoe! De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op Guard Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag op God Radio.
4: The Weekend Show. The Weekend Show.
5: Welkom bij Begin je dag met God. Een serie van Wilkin van den Kamp met 365 overdenkingen en waardevolle pareltjes uit de Bijbel. Laat je een jaar lang onderdompelen in onderwijs over identiteit, vrijheid en eenheid in Christus.
6: Voordat Jezus op aarde kwam, profeteerde Jesaja al wie jij mag zijn in Christus. Hij schrijft: ik vind grote vreugde in de Heer. Mijn hele wezen jubelt om mijn God. Hij deed mij het kleed van de bevrijding aan, hulde mij in de mantel van de gerechtigheid. Zoals een bruidegom een kroon opzet, zoals een bruid zich tooit met haar sieraden. Jesaja 61, vers 10. Jesaja gebruikt hier twee kledingstukken in zijn tekst. Het kleed van de bevrijding en de mantel van gerechtigheid. Paulus schrijft in Colossense 1, vers 13... dat wie gelooft in Jezus Christus als zijn redder en verlosser uit de macht van de duisternis wordt overgezet in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. God bekleedt je dan met 1. Het kleed van bevrijding en 2. Met de mantel van gerechtigheid, zei Jesaja. En deze twee zijn niet hetzelfde. Het kleed en de mantel zijn twee verschillende kledingstukken. In de tijd van de Bijbel droeg men zowel een onderkleed als een bovenkleed. Het onderkleed was een linnen hemd dat je op je huid droeg. Het bedekte je naar binnen. Het overkleed was een mantel die je daar overheen aan had en het bedekte je naar buiten. In het Hebreeuws wordt het kleed van bevrijding Bigdei Yeshua genoemd. Je hoort er de Hebreeuwse naam van Jezus in, Yeshua. Zijn naam betekent verlosser. Daarom spreken we over het kleed van bevrijding. Waarvan? Van schuld en schaamte. In Israël hoefden gasten zich op een feest niet druk te maken over hun kleren. Iedereen kreeg bij binnenkomst een schoon onderkleed en een feestelijke mantel. Bij God hoef je je niet druk te maken om je kleren. Hij omhult je met het kleed van bevrijding. Je bent vergeven. En met de mantel van gerechtigheid. Je leidt een heel nieuw leven. Nu zingen we met David het uit volle borst. U hebt mijn klacht veranderd in een dans. Mijn rouwkleed weggenomen. Mij in vreugde gehuld. Mijn ziel zal voor u zingen en niet zwijgen. Heer mijn God, u wil ik eeuwig loven. Psalm 30, vers 12 en 13. Hey. Draag het kleed van bevrijding met vreugde. Dan krijgt Christus gestalte in jou.
5: Bedankt voor het luisteren. Voor meer onderwijs, video's, conferenties en onze online Bijbelschool, ga naar vrijzijn.nl.
3: Dit is God Radio, het geluid van hoop.
0: Dit is
7: is de Corrie ten Boom podcast. Met daarin een selectie van de mooiste toespraken die Corrie ten Boom heeft opgenomen voor TWR.
8: Ik herinner me een ervaring in Afrika. Het was een soort vakantie geweest van een jaar. Een sabbatjaar noemden we het. In Luweza, in een huis waar zendelingen en anderen konden uitrusten, had ik heerlijk gewoond. Een prachtige tropische tuin. Uitzicht op het Victoriameer, verrukkelijk klimaat. Wel tropisch, maar omdat het wat hoog lag, niet te warm. En waar ik heel erg genoot van de rust. En het slapen elke nacht in hetzelfde bed. Ik had de 20 jaar daarvoor zeker in meer dan 1000 verschillende bedden geslapen. Ik kon gelukkig wel werken. Meetings in kerken, universiteiten, clubs en gevangenissen. Maar nooit meer dan 3 of 4 per week. Maar nu was het door de dokter voorgeschreven jaar rust voorbij. 1 november kon ik verder gaan. Connie, mijn medewerkster toen, en ik legden op het bed alle uitnodigingen en een kaart van de wereld en vroegen toen om leiding hoe het komende programma voor te bereiden. We hadden ons zo aangewend niet eerst plannen te maken en dan als het ware Gods handtekening te vragen. Nee, we wachten op leiding van de Heer om onze handtekening daaronder te schrijven. Het werd een mooi programma. 4 maanden verder Afrika in. 2 maanden Oost-Europa. 3 maanden Amerika. Maar ik voelde me niet gelukkig. Was het nou echt nodig om weer te gaan reizen? Ik besprak het met de Heer. Dat is altijd zo goed als je hart niet helemaal gelukkig is met zijn leiding. Ik wil doen wat u wilt, Heer. Ik wil werken waar u me ook leidt, maar hier in Luweza zijn rondom kerken, clubs en gevangenissen massa's mogelijkheden. Ik kreeg er zo'n blij gevoel door. Natuurlijk was dat goed in Gods ogen. Niet meer reizen en elke nacht hetzelfde bed om in te slapen. U hebt bezoek, riep Connie, een broeder uit Rwanda. Een negerdominee kwam naar me toe. We zijn zo blij dat u naar Rwanda komt, zei hij. 5 jaar geleden bent u ook bij ons geweest. U vertelde toen hoe de Heer Jezus u nooit in de steek had gelaten. Ook toen u in de gevangenis was. Uw verhalen waren mooi, maar het zei ons niet zoveel. Wij waren nooit in een gevangenis geweest. Maar er kwam oorlog een paar jaar geleden. Velen, ook ik, zijn in de gevangenis geweest. En wat hebben de verhalen van uw ervaringen ons geholpen? Daarom zijn we zo blij dat u weer komt. Dat was nou juist wat ik niet wilde. Om het gesprek wat af te leiden begon ik met vragen. Wat voor soort kerk heeft u? Welke boodschap vindt u voor uw mensen nodig? Zonder een moment te aarzelen sloeg de dominee zijn Bijbel open en las Openbaringen 2. Schrijf aan een engel der gemeente te Efeze. Dit zegt hij die de 7 sterren in zijn rechterhand houdt. Die tussen de 7 gouden kandelaren wandelt. Ik weet uw werken en inspanning en uw volharding. En u hebt verdragen om mijn naams wil en ge zijt niet moedig geworden. Maar ik heb tegen u dat gij uw eerste liefde verzaakt hebt. Gedenk dan van welke hoogte gij gevallen zijt en bekeer u. En doe weer uw eerste werken. Maar zo niet, dan kom ik tot u en ik zal uw kandelaar van zijn plaats wegnemen, indien gij u niet bekeert.

0: een kind van God te worden. Ten tweede, dat de naam des Heren verheerlijkt werd, doordat ik vertellen kon van alle bijzondere wonderen die ik beleefd had. En waar de Heer Jezus voor mij geweest was toen ik gevangen was, hoe hij mij nooit in de steek had gelaten. Ja, dat was 20 jaar geleden. Daar was ik in geïnteresseerd. En nu, ik was geïnteresseerd in mijn bed. Ik had mijn eerste liefde verloren. Ik sloeg mijn Bijbel open en las: tenzij u zich bekeert. En toen kwam er een grote blijdschap in mijn hart. De deur van de bekering was wijd open. Ik vroeg vergeving. De Heer vergaf en reinigde me met zijn bloed. Halleluja. Ik gehoorzaamde Gods programma. En wat een zegen was er. Had ik mijn eerste liefde weer terug? Nee, veel beter. De Heer vergaf en reinigde mijn hart met zijn bloed. En een gereinigd hart vervult hij met zijn Heilige Geest en zijn liefde. Lees het maar in Romeinen 5, vers 5. Zijn liefde, de vrucht des geestes, is veel meer dan mijn eerste liefde ooit was geweest. Zeg, u die geluisterd hebt, hebt u uw eerste liefde verloren? Ik heb een heerlijke boodschap voor u. De deur van de bekering is wijd open. Dank u, Heer Jezus, voor de oceaan van liefde die we zomaar bezitten kunnen als u ons hart reinigt en vult met uw Heilige Geest. Luister, Heer, wie nu zegt: Heiland, ik heb mijn eerste liefde verloren. Vergeef mij, reinig mijn hart, vervul me met uw Heilige Geest. En daardoor met uw liefde. Dank u wel, Heer Jezus. Amen.
1: Bedankt voor het luisteren naar deze Corrie ten Boom podcast. Wilt u meer horen? Ga dan naar twr.nl of kijk in uw favoriete podcast-app. Reageren kan via contact@twr.nl.
2: Een hele goedemorgen en van harte welkom bij een nieuwe aflevering van Leven vanuit Gods Woord.
3: Dit is Leven vanuit Gods Woord, een radioprogramma en podcast van Derek Prince Ministries Nederland. Het tijdloze Bijbelonderwijs van Derek Prince, verspreid in ruim 45 landen en beschikbaar in meer dan 100 talen.

0: Laten we samen bidden.
1: Ik wil je vragen om het nu volgende gebed in geloof te ontvangen. Niet passief, maar actief. Geloof is geen gevoel. Geloof is het woord van God in je denken en in je hart als waarheid accepteren en daarnaar gaan handelen. Zelfs als je gevoel totaal iets anders zegt. Je kunt het nu volgende gebed heel eenvoudig ontvangen door in je denken en in je hart amen en dank u Jezus te zeggen. Vader, ik bid voor degene die weet wat u vraagt, maar blijft uitstellen. Niet omdat hij het niet begrijpt, niet omdat zij geen antwoord heeft ontvangen, maar omdat angst, gemak of teleurstelling tot stilstand heeft geleid. Vandaag bid ik niet alleen om bemoediging, ik bid om beweging. In de naam van Jezus spreek ik tegen iedere verlamde passiviteit. Breek. Iedere leugen die zegt dat je eerst perfect moet zijn voordat God je kan gebruiken, wijk nu onmiddellijk. Iedere angst om te falen, verlies je macht. En tegen jou zeg ik, sta op. Doe wat God je al heeft laten zien. Zet die stap. Voer dat gesprek. Maak die keuze. Leg af wat Hij je heeft aangewezen. Vader, geef gehoorzaamheid die sterker is dan gevoel. Geef moed die niet afhankelijk is van zekerheid. Laat geloof zichtbaar worden in handelen. Je hoeft niet alles te begrijpen om de volgende stap te kunnen zetten. Ik spreek moed en gehoorzaamheid over je. In de machtige naam van de Heer Jezus Christus. Amen.
2: En dan nu de proclamatie van deze week.
3: Guess how we're going to begin.
4: Raad eens waarmee we gaan beginnen.
3: With a proclamation.
4: Proclamatie.
2: Het woord van God uit jouw mond is net zo krachtig als het woord van God uit de mond van God zelf. Omdat het zijn woord is, zijn autoriteit, zijn koningschap. Dus proclameer mee.
5: Vrij van angst. Als ik bang ben, dan roep ik de Heer aan. Hij hoort mijn hulpgeroep. Heer, u bent mijn sterkte, mijn vesting en mijn bevrijder. U bent goed en hou vast in dagen van benauwdheid. U kent hen die bij u schuilen. In uw liefde is geen ruimte voor angst, want de volmaakte liefde drijft alle vrees uit. De Heere is mijn beschermer. Hij is de schaduw aan mijn rechterhand en zal mij bewaren van alle kwaad. Als ik door zorgen word overstelpt, is uw troost de vreugde van mijn ziel. Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want u bent bij mij. Ik zie niet angstig rond, want u bent mijn God. U sterkt mij, u helpt mij, u ondersteunt mij met uw onoverwinnelijke rechterhand. Amen.
0: Over de hele wereld helpt Derek Prince Ministries mensen om Gods woord te kennen, te geloven en door te geven.

0: voor dat je vanavond naar een Bijbelkring gaat. Niet in een kerkgebouw, maar ergens in een woonkamer. Je weet het adres, maar je praat er met bijna niemand over. De gordijnen gaan dicht. Telefoons worden gecontroleerd. En wanneer je weer naar huis gaat, verwijder je berichten die kunnen verraden waar je bent geweest. Niet omdat je iets crimineels hebt gedaan, maar omdat je Jezus volgt. Voor veel Iraanse christenen is dat de werkelijkheid. Christelijke bekeerlingen kunnen worden gearresteerd, verhoord, mishandeld en jarenlang gevangen worden gezet. Eén verkeerd ontdekt gesprek kan niet alleen jouw vrijheid, maar ook de veiligheid van je gezin in gevaar brengen. Voor sommige gelovigen kunnen ontdekking en vervolging zelfs hun leven in gevaar brengen. En dan gebeurt er iets wat bijna niet te begrijpen is. De kerk verdwijnt niet, ze groeit. Mensen blijven samenkomen, ze blijven bidden, ze blijven Jezus aanbidden. Juist onder die enorme druk ontstaat er honger naar Gods woord en naar degelijk Bijbels onderwijs. Derek Prince Ministries wil hen bereiken met boeken, video's en digitaal onderwijs in het Perzisch. Op plaatsen waar wij zelf niet zomaar kunnen komen, kan Gods woord wel komen. Wil jij naast deze gelovigen staan? Ga dan naar derekprince.nl en help mee.
1: Iedere dag willen wij de tijd nemen om stil te staan bij de mensen die God zijn kwijtgeraakt en bij hem zijn weggelopen. Iedere dag willen wij speciaal voor deze mensen een moment nemen om de gelegenheid te bieden om terug te keren naar hem. Misschien luister je vandaag en weet je, ik ben ooit begonnen, maar ik ben onderweg afgedwaald. Soms door teleurstelling, soms door zonde, soms omdat het leven harder ging dan je aankon. De Bijbel spreekt over een schaap dat wegliep, maar ook over een herder die niet ophield met zoeken, die bleef en die blijft. Dit moment is voor jou. Niet om je vast te zetten op je verleden, maar om ruimte te maken voor terugkeer. De tijd is kort en de uitnodiging is eenvoudig. Kom thuis bij God. Je gaat zo meteen luisteren naar een gebed van Derek Prince. Ik zal zijn woorden voor je naar het Nederlands vertalen, zodat je het kunt meebidden. Wacht niet langer. Het heeft al zo lang geduurd. Kom thuis. Keer terug tot God. En voor de mensen die al thuis zijn, bid op dit moment voor alle luisteraars die op het punt staan terug te keren tot hem.
2: And I want you to know God loves you.
1: Ik wil dat je weet dat God van je houdt.
2: He's never given up on you. You understand?
1: Hij heeft je nooit opgegeven, begrijp je?
2: You may have given up on him, but he has never given up on you.
1: Je kunt hem opgegeven hebben, maar hij heeft jou nooit opgegeven.
2: Thank you, Lord.
1: Dank u, Heer.
2: I would like all of you to just say this simple prayer after me.
1: Ik wil jullie allemaal vragen dit eenvoudige gebed na te bidden.
2: Praying to Jesus, not to me.
1: Je bidt tot Jezus, niet tot mij.
2: I'll give you the words. You say them after me.
1: Ik geef je de woorden. Jij bidt me na.
2: Lord Jesus, I'm sorry.
1: Heere Jezus, het spijt me.
2: That I turned my back on you.
1: Dat ik u de rug toe heb gekeerd.
2: And went my own way.
1: En mijn eigen weg ben gegaan.
2: Tonight I repent.
1: Vandaag bekeer ik me.
2: I turn back to you.
1: Ik keer terug tot u.
2: I submit myself to you.
1: Ik onderwerp mijzelf aan u.
2: And I ask you to have your way in my life.
1: En ik vraag u om uw wil te doen in mijn leven.
2: Take me as I am.
1: Neem me zoals ik ben.
2: And make me what you want me to be.
1: En maak me wat u van mij wil maken.
2: I want you to say those last words again. Take me as I am.
1: Ik wil dat je dat laatste opnieuw zegt. Neem me zoals ik ben.
2: And make me what you want me to be.
1: En maak me wat u van mij wil maken.
2: In the name of Jesus.
1: In de naam van Jezus.
2: Amen.
1: Amen. Welk elk mens onder u die 100 schapen heeft en er één verliest, verlaat niet de 99 in de woestijn en gaat achter het verlorene aan, totdat hij het vindt. En als hij het gevonden heeft, legt hij het vol blijdschap op zijn schouders. En als hij thuiskomt, roept hij zijn vrienden en buren bijeen en zegt tegen hen: wees blij met mij, want ik heb mijn schaap gevonden dat verloren was. Ik zeg u dat er evenzo blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar die zich bekeert, meer dan over 99 rechtvaardigen die de bekering niet nodig hebben. Als jij dit gebed net gebeden hebt en als je met iemand wil napraten, dan nodigen we je uit om ons te bellen op 085-005-1049. Dat is 085-005-1049. Wij zijn bereikbaar op werkdagen tussen 9 en 1 uur. Welkom thuis.
3: Meer inzicht, meer waarheid. Elke dag een stap vooruit. Derek Prince Ministries. Gods woord, jouw fundament. Wil je reageren? Heb je een vraag? Of wil je persoonlijk contact? Bel ons op 085-00-51-049. Of mail naar info@derekprince.nl. De boeken van Derek Prince bestel je via derekprince.nl. Daar kun je je ook gratis inschrijven voor onze dagelijkse overdenkingen per e-mail en voor de onderwijsbrief die iedere 2 maanden per post en per e-mail verschijnt. Derek Prince Ministries Nederland. Onderwijs dat je leven verandert.

0: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
1: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3xM bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xM.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
3: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
4: What did you mean about going to Lazarus?
5: I said what I said.
3: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
6: Lord, why did you come?
7: Take away the storm. What is he doing?
3: Download nu de gratis app en start met kijken.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
8: Geen belastinggeld, geen vanzelfsprekend budget. Maar luisteraars die meezaaien. Zo blijft God Radio klinken. Kijk op god.radio/zaaimee.
9: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
8: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een fase van toenemende druk. Instabiliteit groeit, zekerheden verdwijnen en systemen blijken kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is zal worden geschud. Niet willekeurig, maar doelgericht, zodat zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Die schudding raakt niet alleen structuren, maar ook het hart van de mens. De vraag is niet wat er gebeurt, maar hoe u leeft. De Schrift stelt het scherp. Als alles vergaat, wat blijft er dan zichtbaar in uw leven? Veel mensen leven alsof er geen rekenschap komt. Maar dat is zelfbedrog. Zonde is niet slechts gedrag, maar een houding waarin God wordt genegeerd. Heilig leven wordt uitgesteld, terwijl de Bijbel het presenteert als noodzaak, niet als optie. De confrontatie is direct. U kunt niet blijven leven zoals u wilt en verwachten dat alles stand houdt. Bekering is geen suggestie, maar een opdracht. Het uitstellen daarvan is een keuze tegen waarheid. Maar er is ook hoop. God roept niet alleen tot verandering, hij geeft ook genade om te veranderen. Hij is bereid te herstellen, te reinigen en opnieuw te beginnen. Begin concreet. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Neem afstand van wat onrein is en kies bewust voor gehoorzaamheid. De tijd is kort. Morgen is geen garantie. Vandaag is de dag van beslissing. Dit was het goede nieuws.
10: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
8: Laat God Radio niet stilvallen.
11: Van Amsterdam to London, London, Jerusalem to New York, to Mexico City.
8: Dit is een heldere boodschap namens het bestuur. Sinds 2022 laten wij in Nederland een vrij en onafhankelijk christelijk geluid klinken. Onze hoop ligt in Jezus Christus. Daarom vragen wij u allereerst, bid met ons mee. Bid dat Jezus centraal blijft. Bid om wijsheid, vrede en voorziening. En bid ook voor wie tegenover ons staat. En als de Heer het op uw hart legt om mee te helpen, geef mee. Mensen horen van geloof. Jezus Christus verkondigen. Zijn woord delen. Geloof versterken. Hoop brengen. En zijn liefde hoorbaar.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en ik heb gemerkt dat er een krachtig principe schuilt in de uitdrukking: alles wat je aandacht geeft, groeit. Ik hoor deze populaire uitspraak veel, maar dat is ook omdat het klopt. Alles wat we aandacht geven, krijgt meer ruimte. En alles wat meer ruimte krijgt, kan ook beter groeien. Vergelijk het met zaad in de grond. Als we het zaad voldoende water en voeding geven, goed verzorgen, voldoende zonlicht toelaten en onkruid verwijderen, dan kan het zaad goed groeien en vrucht dragen. Met andere woorden, als we goede dingen willen zien opkomen in ons leven, moeten we ook onze tijd en energie erin steken. Wil je meer rust, balans, meer positiviteit? Of wil je je gelukkiger voelen? Geef dan aandacht aan datgene wat die dingen de ruimte geeft. En geef God de ruimte. God laat niet voor niets zijn licht graag over je schijnen. Hij wil dat jij tot bloei komt. En zijn goedheid voor jou niet wordt overschaduwd of verstikt door onkruid. Verwijder dus het onkruid, richt je op het goede en leef ten volle.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
4: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
1: Publieke themakanalen krijgen miljoenen om in de lucht te blijven. Maar God Radio bestaat dankzij vrijwillige steun. Kijk op god.radio/zaaimee.
5: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: dag voor jongeren en jongvolwassenen. Samen God aanbidden, ontdekken wie je bent in Hem en Jezus liefde zichtbaar maken waar Hij je ook zendt. Zeg samen met duizenden andere jongeren, ja, score nu je ticket op decent.nl.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes, voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
3: Apparently the best writing comes straight from the heart.
4: So what's in your heart?
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
6: Als het geluid van God Radio jou bemoedigt, help dan mee om het verder te brengen. Zaai mee via God.radio.
7: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd groeit de spanning. Economieën verschuiven. Relaties staan onder druk en vertrouwen in systemen neemt af. De Bijbel beschrijft dit als een periode waarin God alles laat wankelen wat geen blijvende basis heeft. Die realiteit legt een ongemakkelijke waarheid bloot. Veel mensen bouwen hun leven op tijdelijke dingen. Succes, comfort, eigen inzicht. Maar wanneer de druk toeneemt, blijkt wat werkelijk stand houdt. De schrift maakt duidelijk dat niet alleen systemen, maar ook levens getest worden. En die test is eerlijk. Wat gebouwd is zonder gehoorzaamheid aan God, zal niet blijven. Dat vraagt om een scherpe confrontatie. Heiliging wordt vaak gezien als iets voor later, maar de Bijbel zegt het anders. Zonder heiligheid is er geen gemeenschap met God. Zonde is niet neutraal. Wat u toelaat in uw leven, vormt uw toekomst. Het negeren daarvan verandert niets aan de uitkomst. Tegelijk is er genade. God nodigt uit tot herstel, niet tot wanhoop. Wie zich bekeert, wordt niet afgewezen, maar aangenomen. Hij vraagt geen perfectie, maar bereidheid om te veranderen. Begin vandaag. Breng uw keuzes onder zijn gezag. Laat los wat u weet dat niet klopt. Richt uw leven op Jezus Christus en zijn woord. De oproep is dringend. Wacht niet tot de druk u dwingt. Kies nu bewust voor wat standhoudt. Dit was het goede nieuws.
8: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was. Laat God Radio niet stilvallen.
9: Van Amsterdam to London, lot of Jerusalem to New York, to Mexico City.
6: Dit is een heldere boodschap namens het bestuur.
9: Jesus Christ.
6: Sinds 2022 laten wij in Nederland een vrij en onafhankelijk christelijk geluid klinken. Onze hoop ligt in Jezus Christus. Daarom vragen wij u allereerst, bid met ons mee. Bid dat Jezus centraal blijft. Bid om wijsheid, vrede en voorziening. En bid ook voor wie tegenover ons staat. En als de Heer het op uw hart legt om mee te helpen, geef mee. Mensen horen van geloof. Jezus Christus verkondigen. Zijn woord delen. Geloof versterken. Hoop brengen. En zijn liefde hoorbaar.

0: Nieuwsport Radio. Niet stilvallen.
1: From Amsterdam to London, London, Jerusalem to New York, to Mexico City.
0: Dit is een heldere boodschap namens het bestuur.
1: Jesus Christ.
0: Sinds 2022 laten wij in Nederland een vrij en onafhankelijk christelijk geluid klinken. Onze hoop ligt in Jezus Christus. Daarom vragen wij u allereerst, bid met ons mee. Bid dat Jezus centraal blijft. Bid om wijsheid, vrede en voorziening. En bid ook voor wie tegenover ons staat. En als de Heer het op uw hart legt om mee te helpen, geef mee. Mensen horen van geloof. Jezus Christus verkondigen. Zijn woord delen. Geloof versterken, hoop brengen en zijn liefde hoorbaar.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en ruim 10 jaar geleden openbaarde God aan mij een enorm krachtige waarheid die mij bevrijdde van het juk van depressie. Ik leerde namelijk om niet elke gedachte in mijn hoofd ook werkelijk te laten nestelen en voor waar aan te nemen. Ik maakte kennis met dit krachtige principe toen ik mezelf in een enorme worsteling bevond en het leven niet meer zag zitten. Maar toen ik ging begrijpen hoe dit werkt, bracht het me in overwinning. Je kan hier trouwens alles over lezen in mijn boek Depressie Ontwapend. Wat gratis te bestellen is via mijn website op tessavanholst.com. De Bijbel leert ons in 1 Korinthe 10 vers 4 en 5 dat we gedachten gevangen kunnen nemen en onder de gehoorzaamheid aan Christus kunnen brengen. We hebben de mogelijkheid, kracht en autoriteit gekregen om gedachten die niet uit God zijn en onwaar zijn de deur te wijzen en grondgebied in ons leven te ontzeggen. Zodat het niet als zaad gezaaid kan worden en dus ook niet gaat opkomen en vrucht gaat dragen in ons leven. Dus als ik je iets mee mag geven is het dit. Ga niet alles aannemen wat je denkt. God houdt van jou en heeft goede dingen voor jou. Weet dat je al het andere dus niet zomaar hoeft aan te nemen, voorwaar.

0: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
1: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
2: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
3: Waar publieke zenders belastinggeld ontvangen, leeft God Radio van mensen die geloven in dit geluid. Zaai mee via God.radio.
4: God Radio, het geluid van hoop.
5: Just a present to him tonight. Just turn your affection towards him.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
3: Nu te zien op New Faith Network.
4: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
5: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
3: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
6: Als het geluid van God Radio jou bemoedigt, help dan mee om het verder te brengen. Zaai mee via God.radio.
7: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
8: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd wordt gekenmerkt door onzekerheid en verandering. Wat vast leek, blijkt tijdelijk. De Bijbel spreekt over een wereldwijde schudding waarin alles wat gemaakt is, wordt getest op duurzaamheid. Die test is niet alleen extern. De schrift richt zich direct op de mens. Wat leeft er in uw hart? Waarop bouwt u werkelijk? Veel mensen hebben een vorm van geloof, maar zonder kracht. Ze kennen de woorden, maar leven er niet naar. Dat is volgens de Bijbel geen kleine afwijking, maar een gevaarlijke illusie. De confrontatie is helder. Het is mogelijk religieus te zijn en toch niet veranderd. Zonde blijft bestaan waar geen bekering is. En bekering betekent niet alleen weten wat goed is, maar het ook doen. Wie blijft uitstellen, kiest feitelijk tegen gehoorzaamheid. Maar juist daar ligt hoop. God vraagt geen perfect begin, maar een oprechte stap. Wie zich keert tot Hem, ontvangt genade en kracht om anders te leven. Dat begint met concrete keuzes. Stoppen met wat verkeerd is, het woord serieus nemen en handelen naar waarheid. De tijd dringt, de test is gaande. Wat echt is, zal blijven. Wat schijn is, zal verdwijnen. Vandaag is het moment om uw leven te richten op wat niet wankelt. Dit was het goede nieuws.
3: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
8: Laat God Radio niet stilvallen.
9: Van Amsterdam to London, London, Jerusalem to New York, to Mexico City.
8: Dit is een heldere boodschap namens het bestuur.
9: Jesus Christ.
8: Sinds 2022 laten wij in Nederland een vrij en onafhankelijk christelijk geluid klinken. Onze hoop ligt in Jezus Christus. Daarom vragen wij u allereerst, bid met ons mee. Bid dat Jezus centraal blijft. Bid om wijsheid, vrede en voorziening. En bid ook voor wie tegenover ons staat. En als de Heer het op uw hart legt om mee te helpen, geef mee. Mensen horen van geloof. Jezus Christus verkondigen. Zijn woord delen. Geloof versterken. Hoop brengen. En zijn liefde hoorbaar.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en vandaag wil ik tegen je zeggen: wees sterk en moedig. Ik weet niet waar je doorheen gaat, maar ik geloof dat de tekst uit Deuteronomium 31 vers 6 vandaag voor jou is als je worstelt met zorgen, problemen, angst of zwaarmoedige gedachten. Ik geloof dat God tegen je wil zeggen: wees sterk, wees moedig. U hoeft geen angst voor hen te hebben, want de Heere, uw God, zal bij u zijn. Hij zal niet tekortschieten en u niet in de steek laten. Je omstandigheden kunnen als vijanden voor je voelen. Maar God zegt, je hoeft geen angst voor hen te hebben. Zoals hij sprak tot zijn volk, zo spreekt hij vandaag tot jou. Hij is met je en zegt tegen jou, wees sterk en moedig. Geef niet op. Ik zie je zorgen en problemen. Ik ben bekend met je angsten en gedachten. Ik heb jezelf geweven in de moederschoot en ken je. Ik ben met je en laat je niet in de steek. God is een God van wonderen en daarom geloof ik dat je mag weten dat hij voor je uitgaat om je boven je omstandigheden uit te laten stijgen en je te brengen op een plek van rust, genezing en herstel.

0: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
1: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samen.

0: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
4: Apparently the best writing comes straight from the heart.
5: So what's in your heart?
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
6: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
7: What did you mean about going to Lazarus?
8: I said what I said.
6: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
9: Lord, why didn't you come?
10: Take away the storm. What is he doing?
6: Download nu de gratis app en start met kijken.
11: Waar publieke zenders belastinggeld ontvangen, leeft God Radio van mensen die geloven in dit geluid. Zaai mee via God.radio.
12: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
11: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Over de hele wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Structuren veranderen, zekerheden verdwijnen en druk neemt toe. De Bijbel beschrijft deze fase als een noodzakelijke schudding waarin alles wat niet vast is, zal wankelen. Die schudding heeft een doel. Niet alleen om systemen te testen, maar om het hart van de mens zichtbaar te maken. De schrift stelt een confronterende vraag. Wat voor persoon bent u in het licht van wat komt? Veel mensen leven zonder rekening te houden met deze realiteit. Zonde wordt gebagatelliseerd, terwijl de Bijbel het benoemt als afwijking van Gods norm. De waarheid is scherp. Heiliging is geen optie. Wie God wil kennen, moet bereid zijn zich te reinigen van wat verkeerd is. Dat vraagt actieve keuzes. Wat u toelaat in uw denken en leven, bepaalt uw richting. Neutraal blijven is geen optie. Maar er is ook een zachte kant. God roept niet alleen tot verandering, hij helpt ook om te veranderen. Hij is een vader die nabij wil zijn, maar wel op zijn voorwaarden. Wie zich verootmoedigt en gehoorzaamt, ontvangt genade. De oproep is duidelijk. Wacht niet tot omstandigheden u dwingen. Begin vandaag met het ordenen van uw leven naar Gods waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Dit was het goede nieuws.
13: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
11: Laat God Radio niet stilvallen.
14: From Amsterdam to London, London, Jerusalem to New York, to Mexico City.
11: Dit is een heldere boodschap namens het bestuur.
14: Jesus Christ.
11: Sinds 2022 laten wij in Nederland een vrij en onafhankelijk christelijk geluid klinken. Onze hoop ligt in Jezus Christus. Daarom vragen wij u allereerst, bid met ons mee. Bid dat Jezus centraal blijft. Bid om wijsheid, vrede en voorziening. En bid ook voor wie tegenover ons staat. En als de Heer het op uw hart legt om mee te helpen, geef mee. Mensen horen van geloof. Jezus Christus verkondigen. Zijn woord delen. Geloof versterken. Hoop brengen. En zijn liefde hoorbaar.

0: Nieuwsport Radio. Niet stilvallen.
1: From Amsterdam to London, Long John, Jerusalem to New York, to Mexico City.
0: Dit is een heldere boodschap namens het bestuur. Sinds 2022 laten wij in Nederland een vrij en onafhankelijk christelijk geluid klinken. Onze hoop ligt in Jezus Christus. Daarom vragen wij u allereerst, bid met ons mee. Bid dat Jezus centraal blijft. Bid om wijsheid, vrede en voorziening. En bid ook voor wie tegenover ons staat. En als de Heer het op uw hart legt om mee te helpen, geef mee. Mensen horen van geloof. Jezus Christus verkondigen. Zijn woord delen. Geloof versterken. Hoop brengen. En zijn liefde hoorbaar.

is een nieuw radiostation in Nederland. Voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Holst en ik ben er helemaal van overtuigd dat God een plan met je leven heeft en dat dat plan goed is. Je bent bestemd en je hebt een bestemming. Ik weet als geen ander hoe het is om je leeg en doelloos te voelen. Maar deze gevoelens zijn niet gegrond in de liefde van God. Wat er ook speelt in je leven, weet dat God van je houdt en een doel heeft voor je leven. In Jeremia 29 vers 11 zegt God tot zijn volk: "Ik immers, ik ken de gedachten die ik over u koester, spreekt de Heere. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven." God sprak dit tot hen te midden van een periode van ballingschap. En zo kan jij je ook voelen, alsof je vastzit op een plek waar je niet hoort te zijn. Je ziet misschien geen plan of richting voor je leven. Toch is het God die ook tegen jou zegt: "Ik heb gedachten van vrede over je." Hij heeft je een toekomst gegeven en hoop. Daarin mag je je verheugen te midden van je omstandigheden. Je mag weten dat wat je vandaag voelt en ervaart niet blijvend is, maar voorbij zal gaan op weg in het plan van God voor je leven en de gedachten die Hij over je koestert.

0: Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
1: Geen belastinggeld, geen vanzelfsprekend budget, maar luisteraars die meezaaien. Zo blijft God Radio klinken. Kijk op god.radio/zaai mee.
2: Dit is God Radio, de zender die je dichter bij God brengt.

Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
1: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Mijn vrienden en ik zijn erbij. Descent, 24 oktober, Jabers, Utrecht. Een dag voor jongeren en jongvolwassenen. Samen God aanbidden, ontdekken wie je bent in Hem en Jezus' liefde zichtbaar maken waar Hij je ook zendt. Zeg samen met duizenden andere jongeren ja. Score nu je ticket op decent.nl.
3: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
4: Publieke themakanalen krijgen miljoenen om in de lucht te blijven. Maar God Radio bestaat dankzij vrijwillige steun. Kijk op god.radio/zaaimee.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
4: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld laat een duidelijke verschuiving zien. Onrust neemt toe, structuren veranderen en zekerheid wordt schaars. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is, zal worden geschud, zodat het blijvende zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling stelt een persoonlijke vraag. Waar staat u? Veel mensen leven alsof tijd onbeperkt is en keuzes geen directe gevolgen hebben. Maar de Schrift maakt duidelijk dat ieder mens verantwoording aflegt. Zonde is niet slechts een fout, maar een richting. En die richting bepaalt de uitkomst. De confrontatie is onvermijdelijk. Het is niet voldoende om te weten wat goed is. Gehoorzaamheid is de maatstaf. Wie blijft leven naar eigen inzicht, bouwt zonder fundament. Dat wordt zichtbaar wanneer de druk toeneemt. Maar er is hoop. God biedt een onwankelbaar fundament. Hij nodigt uit tot bekering en geeft genade om opnieuw te beginnen. Hij vraagt geen volmaakt verleden, maar een bereid hart. Neem vandaag een beslissing. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Kies voor gehoorzaamheid, ook als het moeite kost. Vertrouw op Jezus Christus en bouw daarop verder. De tijd is nu. Uitstel is geen neutrale keuze. Wat blijft, wordt vandaag bepaald. Dit was het goede nieuws.
6: Nu te zien op New Faith Network.
7: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
8: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
6: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: Laat God Radio niet stilvallen.
9: From Amsterdam to London, London, Jerusalem to New York, to Mexico City.
4: Dit is een heldere boodschap namens het bestuur.
9: Jesus Christ.
4: Sinds 2022 laten wij in Nederland een vrij en onafhankelijk christelijk geluid klinken. Onze hoop ligt in Jezus Christus. Daarom vragen wij u allereerst, bid met ons mee. Bid dat Jezus centraal blijft. Bid om wijsheid, vrede en voorziening. En bid ook voor wie tegenover ons staat. En als de Heer het op uw hart legt om mee te helpen, geef mee. Mensen horen van geloof. Jezus Christus verkondigen. Zijn woord delen. Geloof versterken, hoop brengen en zijn liefde hoorbaar.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Olst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Bij God is alles mogelijk. Misschien ga je door omstandigheden die moeilijk zijn. Of worstel je met gedachten en emoties die maken dat je niet blij bent. Of is er een ziekte in jouw leven die jou belemmert. Misschien voel je je eenzaam of onbegrepen. Of anders. Weet dan dat God zegt dat je met alles bij hem kunt komen. Dat wat bij mensen onmogelijk is, mogelijk is bij God. Vergeving, genezing, herstel, bevrijding zijn in zijn naam. En dus in zijn wil voor jou. Hij is een God van wonderen en zijn beloftes zijn ja en amen. Hij is dezelfde gisteren, vandaag en tot in de eeuwigheid. Zijn tegenstander, de duivel, gaat rond als een brissende leeuw en probeert te roven, te stelen en te vernietigen. Maar God heeft het beste voor met jou. Bid hem om inzicht en oplossingen. Bid hem om de goede mensen in je leven. Bid en vraag om de wonderen die je nodig hebt. Want bij hem is alles mogelijk voor wie gelooft.

0: Mazzeltof! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
1: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
2: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
1: Sommige themakanalen draaien op miljoenen publiek geld. Maar God Radio draait op geloof, inzet en vrijwillige gaven. Zaai mee via God.radio.
3: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
3: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
4: What did you mean about going to Lazarus? I said what I said.
3: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
5: Lord, why did you come?
4: Take away the storm. What is he doing?
3: Download nu de gratis app en start met kijken.
6: Waar publieke zenders belastinggeld ontvangen, leeft God Radio van mensen die geloven in dit geluid. Zaai mee via God.radio.
7: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd neemt de druk op mensen toe. Economische onzekerheid, langdurige conflicten en persoonlijke crisis zorgen voor groeiende onrust. Tegelijk waarschuwt de Bijbel dat juist in tijden van verwarring en moreel verval het onderscheid tussen waarheid en gevoel vervaagt. Wat zichtbaar is, lijkt vaak bepalend, terwijl het onzichtbare genegeerd wordt. Binnen christelijke kringen klinkt regelmatig de gedachte dat geloof een gevoel moet zijn. Wanneer dat gevoel ontbreekt, concluderen velen dat hun geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een fundamentele waarheid gemist. Geloof is geen emotie, maar een keuze. Wie zijn leven laat leiden door gevoelens, blijft gevangen in wisselende omstandigheden. De mens wordt daarmee zelf verantwoordelijk voor het vasthouden aan een onjuiste maatstaf. Dat is geen onschuldige vergissing, maar een vorm van misleiding die geestelijk verlammend werkt. Tegelijk is er hoop, en die is concreet. De Bijbel leert dat geloof begint met een beslissing. Vertrouwen op Gods woord, ook wanneer het tegenovergestelde zichtbaar of voelbaar is. Dat vraagt bekering, een verandering van denken. Niet morgen, maar vandaag. Wachten op een beter moment is uitstel van verantwoordelijkheid. De oproep is helder. Richt je denken op waarheid. Spreek wat God zegt en handel daarnaar. Niet omdat het goed voelt, maar omdat het waar is. De tijd is beperkt. De keuze ligt nu. Dit was het goede nieuws.
8: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
6: Laat God Radio niet stilvallen.
9: From Amsterdam to London, Long John, Jerusalem to New York, to Mexico City.
6: Dit is een heldere boodschap namens het bestuur.
9: Jesus Christ.
6: Sinds 2022 laten wij in Nederland een vrij en onafhankelijk christelijk geluid klinken. Onze hoop ligt in Jezus Christus. Daarom vragen wij u allereerst, bid met ons mee. Bid dat Jezus centraal blijft. Bid om wijsheid, vrede en voorziening. En bid

mensen horen van geloof. Jezus Christus verkondigen. Zijn woord delen. Geloof versterken. Hoop brengen. En zijn liefde hoorbaar maken.

0: Radio. Niet stilvallen.
1: Van Amsterdam to London, Lotto, Jerusalem to New York, to Mexico City.
0: Dit is een heldere boodschap namens het bestuur.
1: Jesus Christ.
0: Sinds 2022 laten wij in Nederland een vrij en onafhankelijk christelijk geluid klinken. Onze hoop ligt in Jezus Christus. Daarom vragen wij u allereerst, bid met ons mee. Bid dat Jezus centraal blijft. Bid om wijsheid, vrede en voorziening. En bid ook voor wie tegenover ons staat. En als de Heer het op uw hart legt om mee te helpen, geef mee. Mensen horen van geloof. Jezus Christus verkondigen. Zijn woord delen. Geloof versterken. Hoop brengen. En zijn liefde hoorbaar.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Holst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Weet dat God in je worstelingen met je is, maar je ook wil voorzien van leiding, vertroosting en antwoorden. In Romeinen 8, vers 28 staat dat God alles ten goede keert voor hen die geloven. Het is de vijand, de duivel, die komt om te roven, te stelen en te vernietigen. Maar het is Jezus die komt om leven te geven en overvloed. Wat jou probeert neer te halen en je de afgrond wil intrekken, komt niet van God. Je mag weigeren te luisteren naar de stem die je probeert in schuld en schaamte te blijven duwen en die tegen je zegt dat het nooit meer goed zal komen. Dit zijn leugens die ons willen kapotmaken en gevangen willen houden en zelfs van Jezus willen weghouden. Jezus is gekomen om je vrij te zetten, je bij te staan in zijn genade en wonderen te doen in je leven. Bij hem is vergeving, redding en herstel. Ren naar hem en kom in de vrijheid. Laat gedachten die je proberen neer te halen afbreken door zijn waarheid en liefde. Je bent meer dan overwinnaar door hem die jou lief heeft.

0: gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
3: Apparently the best writing comes straight from the heart.
4: So what's in your heart?
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
6: Christelijke radio komt niet vanzelf tot stand. Help mee om God Radio hoorbaar te houden. Via god.radio/zaai mee.
7: Dit is God Radio. Het geluid van hoop.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
1: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
3: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
0: Geen belastinggeld, geen vanzelfsprekend budget. Maar luisteraars die meezaaien. Zo blijft God Radio klinken. Kijk op god.radio/zaaimee.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld wordt gekenmerkt door toenemende onzekerheid. Mensen zoeken houvast in systemen, emoties en eigen inzicht, maar ervaren dat deze geen blijvende zekerheid bieden. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin mensen meer vertrouwen op wat zij zien dan op wat waar is. Ook binnen het geloofsleven ontstaat verwarring. Veel christenen beoordelen hun geloof op basis van gevoel. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en emoties ontbreken, ontstaat de gedachte dat geloof tekortschiet. Dit leidt tot ontmoediging en stilstand. Maar deze benadering is fundamenteel onjuist. Geloof is geen gevoel dat komt en gaat, maar een bewuste keuze om te vertrouwen op Gods woord. Wie blijft wachten op bevestiging via gevoel, leeft feitelijk op zicht en niet op geloof. Daar ligt een duidelijke confrontatie. De verantwoordelijkheid voor geestelijke groei kan niet worden afgeschoven op omstandigheden of emoties. Bekering betekent verandering van denken. Zolang die stap niet gezet wordt, blijft de mens gevangen in dezelfde patronen. Dat is geen kwestie van zwakte, maar van keuze. Er is echter ook een duidelijke weg vooruit. Geloof wordt zichtbaar in wat iemand doet. Spreek waarheid, handel ernaar en laat gevoel volgen in plaats van lijden. De Bijbel maakt duidelijk dat geloof zekerheid is van wat nog niet zichtbaar is. De urgentie is duidelijk. Het moment om te kiezen is niet later, maar nu. Genade is beschikbaar, maar niet onbeperkt in tijd. Dit was het goede nieuws.
5: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
0: Laat God Radio niet stilvallen.
6: From Amsterdam to London, Long John, Jerusalem to New York, to Mexico City.
0: Dit is een heldere boodschap namens het bestuur.
6: Jesus Christ.
0: Sinds 2022 laten wij in Nederland een vrij en onafhankelijk christelijk geluid klinken. Onze hoop ligt in Jezus Christus. Daarom vragen wij u allereerst, bid met ons mee. Bid dat Jezus centraal blijft. Bid om wijsheid, vrede en voorziening. En bid ook voor wie tegenover ons staat. En als de Heer het op uw hart legt om mee te helpen, geef mee. Mensen horen van geloof. Jezus Christus verkondigen. Zijn woord delen, geloof versterken, hoop brengen en zijn liefde hoorbaar maken.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en ik wil je vandaag meegeven dat Gods liefde er altijd is. Dat je mag weten dat je geliefd bent en dat je ertoe doet. Je bent van waarde voor Hem. Hij ziet je altijd en je kunt met alles bij Hem terecht. Niks is te gek of te groot voor God. In 1 Petrus 5 vers 7 staat, werp al je zorgen op de Heer, want Hij zorgt voor jou. Wanneer het goed gaat, maar ook als het niet goed gaat. We kunnen soms zo worstelen met dingen. En dat niet alleen. Vaak schamen we ons ook voor bepaalde zaken in ons leven. Dingen die we niet goed doen. Misschien worstel je met verslaving, pornografie, boosheid, bitterheid of andere dingen waardoor je je schaamt om naar God te gaan. Laat je door schaamte niet weghouden bij God. Want God is juist degene die zoveel van je houdt dat Hij je wil helpen. Hij wil niet dat dit soort dingen je de afgrond intrekken. Hij wil je ervan vrijzetten in zijn liefde, zodat je leeft ten volle. Bij Hem is vergeving herstel en kracht. Bij Hem is ware vrijheid. Ren naar Hem toe met al wat in je is en laat je grijpen door zijn liefde.

0: te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
2: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
3: Bouwen aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
4: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
5: Sommige themakanalen draaien op miljoenen publiek geld. Maar God Radio draait op geloof, inzet en vrijwillige gaven. Zaai mee via god.radio.
6: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: Mijn vrienden en ik zijn erbij. Descent, 24 oktober, Jabers, Utrecht. Een dag voor jongeren en jongvolwassenen. Samen God aanbidden, ontdekken wie je bent in Hem en Jezus' liefde zichtbaar maken waar Hij je ook zendt. Zeg samen met duizenden andere jongeren ja. Score nu je ticket op decent.nl.
3: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
4: Als het geluid van God Radio jou bemoedigt, help dan mee om het verder te brengen. Zaai mee via God.radio.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In een tijd van voortdurende druk en onzekerheid zoeken mensen naar oplossingen die direct zichtbaar resultaat geven. Tegelijk laat de praktijk zien dat veel situaties langdurig vastlopen. De Bijbel beschrijft dit als een realiteit waarin mensen gericht raken op het zichtbare en het onmiddellijke, terwijl het geestelijke uit beeld verdwijnt. Binnen het geloof ontstaat daardoor een verkeerd beeld van geloof zelf. Veel mensen gaan ervan uit dat geloof sterk moet aanvoelen. Wanneer dat gevoel ontbreekt, wordt geconcludeerd dat er geen geloof is. Dit leidt tot schuldgevoel en stilstand. Maar deze redenering klopt niet. Geloof is geen emotionele zekerheid, maar een keuze om te handelen op basis van Gods woord. Wie wacht tot hij iets voelt, stelt geloof feitelijk uit. Daar ligt een directe verantwoordelijkheid. De mens kiest zelf of hij zijn leven baseert op gevoel of op waarheid. Bekering betekent dat denken wordt aangepast aan wat God zegt, niet andersom. Zonder die stap blijft verandering uit. Dat is geen kwestie van tijd, maar van richting. De Bijbel biedt tegelijk een duidelijke hoop. Geloof, hoe klein ook, is voldoende wanneer het echt is. Het wordt zichtbaar in daden, niet in gevoelens. Begin met spreken wat waar is en zet concrete stappen, ook als dat ongemakkelijk is. De oproep is urgent. De tijd om te kiezen is vandaag. Morgen is niet gegarandeerd. Richt je op wat waar is en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
7: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
8: What did you mean about going to Lazarus?
9: I said what I said.
7: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
10: Lord, why did you come?
9: Take away the stone. What is he doing?
7: Download nu de gratis app en start met kijken.
6: Laat God Radio niet stilvallen.
11: From Amsterdam to London, Long from Jerusalem to New York, to Mexico City.
6: Dit is een heldere boodschap namens het bestuur.
11: Jesus Christ.
6: Sinds 2022 laten wij in Nederland een vrij en onafhankelijk christelijk geluid klinken. Onze hoop ligt in Jezus Christus. Daarom vragen wij u allereerst, bid met ons mee. Bid dat Jezus centraal blijft. Bid om wijsheid, vrede en voorziening. En bid

mensen horen van geloof. Jezus Christus verkondigen. Zijn woord delen. Geloof versterken. Hoop brengen. En zijn liefde hoorbaar maken.

0: Radio. Niet stilvallen.
1: From Amsterdam to London, Long to Jerusalem to New York, to Mexico City.
0: Dit is een heldere boodschap namens het bestuur.
1: Jesus Christ.
0: Sinds 2022 laten wij in Nederland een vrij en onafhankelijk christelijk geluid klinken. Onze hoop ligt in Jezus Christus. Daarom vragen wij u allereerst, bid met ons mee. Bid dat Jezus centraal blijft. Bid om wijsheid, vrede en voorziening. En bid ook voor wie tegenover ons staat. En als de Heer het op uw hart legt om mee te helpen, geef mee. Mensen horen van geloof. Jezus Christus verkondigen. Zijn woord delen. Geloof versterken. Hoop brengen. En zijn liefde hoorbaar.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Holst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ook al lijkt de hemel soms van koper, laat je dan niet misleiden in het denken dat God je gebeden niet hoort of niet van je houdt als je nog geen uitkomst ziet. Want hij hoort je en je mag weten dat niets je kan scheiden van zijn liefde voor jou en dat hij op de achtergrond voor je aan het strijden is. Zoals Romeinen 8 vers 38 en 39 zeggen. Want ik ben ervan overtuigd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog krachten, nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus onze Heer. Hij laat je niet uit zijn hand roven en belooft rust te geven aan allen die vermoeid en belast zijn en naar hen toe komen. Laat je dus niet ontmoedigen als je wacht en moe bent geworden of radeloos. Wees bemoedigd en opgebouwd door deze woorden. Laat zijn vreugde je kracht zijn, juist ook als je wacht. Laat je tijd van wachten geen tijd zijn van hopeloosheid en wanhoop, maar van hoop en verwachting, wetende dat je God kunt vertrouwen voor doorbraak.

0: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
1: De Battled, voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled, goed ontmoeten.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
4: Apparently the best writing comes straight from the heart.
5: So what's in your heart?
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
6: Publieke themakanalen krijgen miljoenen om in de lucht te blijven. Maar God Radio bestaat dankzij vrijwillige steun. Kijk op god.radio/zaai mee.
7: Dit is God Radio.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
3: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
4: Geen belastinggeld, geen vanzelfsprekend budget, maar luisteraars die meezaaien. Zo blijft God Radio klinken. Kijk op god.radio/zaaimee.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een groeiende kloof zien tussen wat mensen voelen en wat werkelijk waar is. In zowel maatschappelijke als persoonlijke situaties blijkt dat emoties vaak leidend zijn geworden. De Bijbel waarschuwt dat dit leidt tot misleiding, omdat het hart niet betrouwbaar is als kompas voor waarheid. Ook in geloofszaken heeft deze ontwikkeling gevolgen. Veel mensen meten hun geloof af aan wat zij ervaren. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en antwoorden uitblijven, ontstaat twijfel. Men concludeert dat geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een verkeerde basis gehanteerd. Geloof is geen gevoel dat bevestigd moet worden, maar een keuze om vast te houden aan wat God heeft gezegd. Dit vraagt om een duidelijke confrontatie. Wie blijft wachten op gevoel voordat hij handelt, leeft niet in geloof. Dat is een vorm van ongeloof die vaak onopgemerkt blijft. Bekering betekent dat dit denken wordt doorbroken en vervangen door waarheid. Dat is geen proces zonder keuze, maar een bewuste beslissing. De hoop ligt in de eenvoud van geloof zelf. Zelfs wanneer gevoel ontbreekt, kan iemand kiezen om te vertrouwen en te handelen. Dat is het punt waarop verandering begint. Vaak eerst onzichtbaar, maar wel werkelijk. De oproep is helder en dringend. Wacht niet op een beter moment. Kies vandaag om je denken te richten op waarheid en je leven daarop af te stemmen. De tijd is beperkt. Dit was het goede nieuws.
7: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was. Laat God Radio niet stilvallen.
8: From Amsterdam to London, Long John, Jerusalem to New York, to Mexico City.
6: Dit is een heldere boodschap namens het bestuur.
8: Jesus Christ.
6: Sinds 2022 laten wij in Nederland een vrij en onafhankelijk christelijk geluid klinken. Onze hoop ligt in Jezus Christus. Daarom vragen wij u allereerst, bid met ons mee. Bid dat Jezus centraal blijft. Bid om wijsheid, vrede en voorziening. En bid ook voor wie tegenover ons staat. En als de Heer het op uw hart legt om mee te helpen, geef mee. Mensen horen van geloof. Jezus Christus verkondigen. Zijn woord delen, geloof versterken, hoop brengen en zijn liefde hoorbaar maken.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat gaaf dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en ik wil je heel graag bemoedigen. Zeker als je het momenteel moeilijk hebt, stress ervaart of zorgen hebt in je leven. Omstandigheden kunnen ons namelijk echt overweldigen en soms zelfs het gevoel geven dat er geen hoop meer is. Maar je mag weten dat God je hoort als je het uitroept naar Hem. Laat me dat ook bevestigen met een tekst uit de Bijbel. In Psalm 34, vers 18 tot en met 20 staat namelijk het volgende. Wanneer zijn kinderen roepen, luistert de Heere. Hij bevrijdt hen uit elke moeilijke situatie. De Heere is heel dicht bij mensen met groot verdriet. Hij helpt hen die te neergeslagen zijn. Vele zorgen en problemen kunnen de gelovigen treffen, maar de Heere zal altijd voor uitredding zorgen. Wat je omstandigheden ook zijn, weet dat je het altijd mag uitroepen naar God. En dat Hij altijd naar je om zal zien en voor een uitkomst zal zorgen in je leven als je je vertrouwen stelt in Hem.

0: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
1: What did you mean about going to Lazarus?
2: I said what I said.
0: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
3: Lord, why did you come?
2: Take away the storm. What is he doing?
0: Download nu de gratis app en start met kijken.
4: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
5: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
6: Christelijke radio komt niet vanzelf tot stand. Help mee om God Radio hoorbaar te houden. Via god.radio/zaaimee.
7: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
4: Apparently the best writing comes straight from the heart.
5: So what's in your heart?
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
6: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
7: Sommige themakanalen draaien op miljoenen publiek geld. Maar God Radio draait op geloof, inzet en vrijwillige gaven. Zaai mee via God.radio.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
7: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd ervaren mensen toenemende druk door omstandigheden die buiten hun controle liggen. Tegelijk groeit de neiging om antwoorden te zoeken in wat direct zichtbaar of voelbaar is. De Bijbel maakt duidelijk dat dit een beperkte benadering is, omdat het zichtbare slechts een deel van de werkelijkheid laat zien. Binnen het geloof leidt dit tot een veel voorkomende misvatting. Geloof wordt vaak gezien als iets dat sterk moet worden ervaren. Wanneer dat niet het geval is, ontstaat de conclusie dat geloof ontbreekt. Maar deze gedachte is onjuist. Geloof is geen gevoel, maar een keuze om te vertrouwen op Gods woord, ongeacht omstandigheden of emoties. Daarmee komt de verantwoordelijkheid scherp in beeld. De mens kiest zelf of hij geleid wordt door gevoel of door waarheid. Wie blijft handelen op basis van wat hij voelt, blijft vastzitten in dezelfde situatie. Bekering betekent een verandering van denken. En zonder die verandering blijft echte vooruitgang uit. Tegelijk is er een duidelijke weg naar herstel. Geloof wordt zichtbaar in daden. Spreek wat waar is. Handel daarnaar en laat je niet sturen door wisselende emoties. De Bijbel leert dat geloof zekerheid is, juist wanneer bewijs nog ontbreekt. De urgentie kan niet worden genegeerd. De keuze om te veranderen ligt niet in de toekomst, maar in het heden. Vandaag is het moment om te kiezen voor waarheid en vertrouwen. Morgen is geen garantie. Dit was het goede nieuws.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
9: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
7: Laat God Radio niet stilvallen.
10: From Amsterdam to London, London, Jerusalem to New York, to Mexico City.
7: Dit is een heldere boodschap namens het bestuur.
10: Jesus Christ.
7: Sinds 2022 laten wij in Nederland een vrij en onafhankelijk christelijk geluid klinken. Onze hoop ligt in Jezus Christus. Daarom vragen wij u allereerst, bid met ons mee. Bid dat Jezus centraal blijft. Bid om wijsheid, vrede en voorziening. En bid ook voor wie tegenover ons staat. En als de Heer het op uw hart legt om mee te helpen, geef mee. Mensen horen van geloof. Jezus Christus verkondigen. Zijn woord delen. Geloof versterken, hoop brengen en zijn liefde hoor.

0: Radio. Niet stilvallen.
1: From Amsterdam to London, London, Jerusalem to New York, to Mexico City.
0: Dit is een heldere boodschap namens het bestuur. Sinds 2022 laten wij in Nederland een vrij en onafhankelijk christelijk geluid klinken. Onze hoop ligt in Jezus Christus. Daarom vragen wij u allereerst, bid met ons mee. Bid dat Jezus centraal blijft. Bid om wijsheid, vrede en voorziening. En bid ook voor wie tegenover ons staat. En als de Heer het op uw hart legt om mee te helpen, geef mee. Mensen horen van geloof. Jezus Christus verkondigen. Zijn woord delen. Geloof versterken. Hoop brengen. En zijn liefde hoorbaar.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, ik ben Tessa van Holst en wat gaaf dat je luistert naar God Radio. Ze zeggen wel eens dat je aantrekt wat je uitstraalt. Ik geloof zelf niet dat alles in het leven maakbaar is, maar wel dat we een grote mate van invloed hebben over best veel dingen in ons leven. Daarom roept God ons ook op goede renmeesters te zijn over dat wat Hij ons heeft toevertrouwd. Hij weet immers wat de impact kan zijn van onze daden en woorden. Als we dagelijks negatief en mopperend door het leven gaan, zullen mensen niet graag in onze buurt zijn als ze op zoek zijn naar bemoediging, hoop, positiviteit en geloof. Maar als we iemand zijn die oog heeft voor anderen, ons vertrouwen in God stellen en positief in het leven staan, dan zullen mensen het prettig vinden om in onze buurt te zijn. In die zin zou je zeker kunnen zeggen dat we aantrekken wat we uitstralen. Uitstraling heeft te maken met wat er van binnen in ons leeft, in je hart. Daarom zegt Spreuken 4 vers 23 niet voor niks: bescherm je hart boven alles, want daaruit zijn de uitingen van het leven. Wees dus op een goede en gezonde manier bezig met je hart. Dan komt het met die uitstraling wel goed. En met die aantrekking ook.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
2: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
3: Als het geluid van God Radio jou bemoedigt, help dan mee om het verder te brengen. Zaai mee via God.radio.
4: Dit is God Radio, de zender die je dichter bij God brengt.

is een nieuw radiostation in Nederland. Voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
1: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Mijn vrienden en ik zijn erbij. De Zend, 24 oktober, Jabers, Utrecht. Een dag voor jongeren en jongvolwassenen. Samen God aanbidden, ontdekken wie je bent in Hem en Jezus' liefde zichtbaar maken waar Hij je ook zendt. Zeg samen met duizenden andere jongeren ja. Score nu je ticket op decent.nl.
3: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
4: Publieke themakanalen krijgen miljoenen om in de lucht te blijven. Maar God Radio bestaat dankzij vrijwillige steun. Kijk op god.radio/zaaimee.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
4: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd nemen spanningen toe. Economieën wankelen, conflicten escaleren en maatschappelijke structuren staan onder druk. Wat lange tijd stabiel leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat geschud kan worden, daadwerkelijk geschud zal worden. Zodat zichtbaar wordt wat stand houdt. Deze realiteit legt een diepere laag bloot. De kern van de crisis ligt niet alleen in systemen, maar in de mens zelf. Trots, eigenbelang en het zoeken naar zekerheid buiten God vormen de basis van veel instabiliteit. De Schrift noemt dit zonde, afwijken van de norm die God heeft gesteld. Dat is geen abstract begrip, maar een persoonlijke realiteit. Ieder mens wordt geconfronteerd met de vraag waarop zijn leven gebouwd is. Wie hoort en niet handelt naar waarheid, bouwt zonder fundament. Daarmee wordt de verantwoordelijkheid direct. Het is niet voldoende om kennis te hebben of religie te beleven. Bekering betekent een verandering van denken en leven. Het uitstellen daarvan is geen neutrale keuze, maar een beslissing met gevolgen. Tegelijk is er hoop. De Bijbel spreekt over een koninkrijk dat niet wankelt. Wie zijn leven bouwt op het woord van God, vindt een fundament dat stand houdt, ongeacht de omstandigheden. Dat begint met concrete stappen. Luisteren naar Gods stem, gehoorzaam handelen en vertrouwen op Jezus Christus. De tijd om te kiezen is nu. Wat gebouwd wordt op waarheid, blijft. Wat gebouwd wordt op iets anders, zal vallen. Morgen is niet gegarandeerd. Dit was het goede nieuws.
6: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken, breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
4: Laat God Radio niet stilvallen.
7: Van Amsterdam to London, Los Angeles to New York, to Mexico City.
4: Dit is een heldere boodschap namens het bestuur.
7: Jesus Christ.
4: Sinds 2022 laten wij in Nederland een vrij en onafhankelijk christelijk geluid klinken. Onze hoop ligt in Jezus Christus. Daarom vragen wij u allereerst, bid met ons mee. Bid dat Jezus centraal blijft. Bid om wijsheid, vrede en voorziening. En bid

mensen horen van geloof. Jezus Christus verkondigen. Zijn woord delen. Geloof versterken. Hoop brengen. En zijn liefde hoorbaar maken.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, ik ben Tessa van Holst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Wist je dat lachen ervoor zorgt dat er positieve stofjes, ook wel gelukshormonen genoemd, in je hersenen worden aangemaakt die ervoor zorgen dat je blijer wordt? Het blijkt zelfs zo te zijn dat je er meer ontspannen van raakt, dat je energie een boost krijgt en dat het je helpt positiever in het leven te staan. Wauw. Maar wist je dat dit ook al zo is als je alleen al oprecht glimlacht naar mensen? En wees eerlijk, we worden allemaal vrolijker van glimlachende en lachende mensen. Een lach heeft dus een enorm positief effect. Niet alleen op anderen, maar ook op jezelf. Zoals in Spreuken 17, vers 22 van de Bijbel zo mooi staat: een blij hart bevordert de genezing, maar een neerslachtige geest doet de beenderen verdorren. Ik zeg hiermee absoluut niet dat je moeilijkheden moet ontkennen, maar ik nodig je wel uit door alles heen bewust regelmatig te lachen en te glimlachen, zodat het je helpt positiever en krachtiger in het leven te staan.

0: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
1: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
2: What did you mean about going to Lazarus?
3: I said what I said.
1: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
4: Lord, why did you come?
3: Take away the stone. What is he doing?
1: Download nu de gratis app en start met kijken.
5: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
0: Publieke zenders worden betaald uit belastinggeld. Maar God Radio klinkt dankzij mensen die vrijwillig meezaaien. Kijk op god.radio/zaaimee.
6: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
2: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
3: Nu te zien op New Faith Network.
4: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
5: Apparently the best writing comes straight from the heart.
6: So what's in your heart?
3: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
7: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
8: Dit is God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
9: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een periode van toenemende onzekerheid. Instellingen die jarenlang als betrouwbaar werden gezien, verliezen hun stabiliteit. Tegelijk groeit de druk op individuen en gezinnen. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin God alles wat wankelbaar is aan het licht brengt. Deze schudding is geen toeval, maar heeft een doel. Wat niet gebaseerd is op waarheid, zal uiteindelijk instorten. Dat geldt niet alleen voor systemen, maar ook voor levens. De mens is geneigd zekerheid te zoeken in geld, status of eigen inzicht. Maar de Schrift maakt duidelijk dat dit geen blijvende basis is. Afwijken van Gods norm is zonde. En zonde heeft consequenties. Die realiteit wordt vaak genegeerd, maar blijft bestaan. Daar ligt een directe confrontatie. Ieder mens leeft onder verantwoordelijkheid. Het is niet voldoende om te weten wat juist is. Het gaat om wat gedaan wordt. Jezus maakt duidelijk dat wie zijn woorden hoort en niet toepast, uiteindelijk geen stand houdt. Dat is geen dreiging, maar een feit. Toch is er een duidelijke weg vooruit. God biedt een onwankelbaar koninkrijk aan. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt een fundament dat niet instort. Dat vraagt concrete keuzes. Gehoorzaamheid, vertrouwen en het loslaten van valse zekerheden. De oproep is dringend. De tijd van uitstellen is voorbij. Vandaag is het moment om te kiezen waarop je bouwt. De storm komt voor iedereen, maar niet iedereen blijft staan. Dit was het goede nieuws.
10: Waar publieke zenders belastinggeld ontvangen, leeft God Radio van mensen die geloven in dit geluid. Zaai mee via God.radio. Laat God Radio niet stilvallen.
11: From Amsterdam to London, Los Angeles to New York, to Mexico City.
10: Dit is een heldere boodschap namens het bestuur.
11: Jesus Christ.
10: Sinds 2022 laten wij in Nederland een vrij en onafhankelijk christelijk geluid klinken. Onze hoop ligt in Jezus Christus. Daarom vragen wij u allereerst, bid met ons mee. Bid dat Jezus centraal blijft. Bid om wijsheid, vrede en voorziening. En bid ook voor wie tegenover ons staat. En als de Heer het op uw hart legt om mee te helpen, geef mee. Mensen horen van geloof. Jezus Christus verkondigen. Zijn woord delen. Geloof versterken. Hoop brengen. En zijn liefde hoorbaar.

0: Welkom bij Begin je dag met God. Een serie van Wilkin van den Kamp met 365 overdenkingen en waardevolle pareltjes uit de Bijbel. Laat je een jaar lang onderdompelen in onderwijs over identiteit, vrijheid en eenheid in Christus.
1: Jezus sterven aan het kruis is niet iets wat hem per ongeluk is overkomen of dat hem door anderen werd opgedrongen. Het is niet zo dat Jezus als een van de vele vrijheidsstrijders in deze wereld uiteindelijk toch overmeesterd werd en slachtoffer is geworden van zijn eigen pacifistische levensinstelling. Het is niet zo dat het Jezus uiteindelijk allemaal uit de hand is gelopen en dat hij net als vele andere grote leiders door een moordaanslag om het leven is gekomen. Jezus zelf is hier heel duidelijk over geweest toen hij zei, Johannes 10, vers 17 en 18... De Vader houdt van mij, omdat ik mijn leven geef en het later zal terugnemen. Niemand berooft mij van het leven. Ik geef het uit eigen vrije wil. Want ik kan en mag mijn leven geven en het terugnemen. Ik doe dat omdat mijn Vader dat heeft gezegd. Dus niet Judas, maar Jezus zelf als hoge priester bracht het lam naar het altaar. Dit blijkt uit wat er gebeurde toen Judas naar hem toe kwam en hem verraadde met een kus. Johannes schrijft dat Jezus, die alles wist wat hem te wachten stond, naar voren kwam en vroeg, wie zoeken jullie? Jezus van Nazareth, antwoordden ze. En toen zei Jezus slechts twee woorden, ego, eimi. En dat betekent letterlijk, ik ben. Oh, wat er toen gebeurde laat zien dat Jezus Heer en Meester over de situatie was. Er ging zo'n kracht van deze woorden uit dat alle Romeinse soldaten, de Joodse tempelsoldaten, de overpriesters en de oudsten en ja, zelfs Judas de verrader achteruit deinsde en tegen de grond smakte. Stel je voor, al die zwaar bewapende soldaten kletterden tegen de grond. Wat is er gebeurd? De kracht zit in het antwoord dat Jezus gaf. Ego eimi, ik ben. Deze woorden herinneren ons aan de verbondsnaam waarmee God zich openbaarde aan Mozes bij de brandende braamstruik. God zei, ik ben die ik ben. En zoals Mozes niet dicht bij de brandende braamstruik mocht komen, konden de soldaten ook niet dicht bij Jezus komen. Ze hebben mijn Jezus niet vermoord. Ze konden hem niet eens arresteren.
0: Bedankt voor het luisteren. Voor meer onderwijs, video's, conferenties en onze online Bijbelschool, ga naar vrijzijn.nl.

0: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
1: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
2: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
3: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
4: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In verschillende delen van de wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Economische systemen veranderen, politieke spanningen nemen toe en sociale structuren staan onder druk. Wat ooit vanzelfsprekend leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een periode waarin alles wat gemaakt is aan het wankelen wordt gebracht. Deze ontwikkeling raakt niet alleen de buitenwereld, maar ook het innerlijk van de mens. De Schrift wijst op een dieper probleem. Moreel verval. Mensen richten zich op zichzelf, op bezit en op genot, terwijl God naar de achtergrond verdwijnt. Dit wordt in de Bijbel benoemd als zonde. Het is niet slechts gedrag, maar een houding waarin de mens zichzelf centraal stelt. De confrontatie is onvermijdelijk. Ieder mens zal rekenschap moeten geven van zijn leven. Jezus wordt niet alleen gepresenteerd als redder, maar ook als rechter. Dat betekent dat keuzes gevolgen hebben. Het negeren van deze realiteit verandert niets aan de uitkomst. Toch blijft de boodschap niet zonder hoop. Dezelfde Jezus die oordeelt, biedt ook vergeving. Wie zich bekeert en gelooft, ontvangt genade en een nieuw begin. Dat vraagt concrete stappen. Erkennen van zonde, kiezen voor waarheid en leven in gehoorzaamheid. De urgentie is duidelijk. Er is een moment vastgesteld waarop oordeel komt. Dat moment is onbekend, maar zeker. Daarom is vandaag de dag van beslissing. Wacht niet op omstandigheden, maar handel nu. Dit was het goede nieuws.
7: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it. But I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.

Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

0: is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.
1: Lift your hand and ask him to fill you tonight, saints.
2: I will open rivers in high places, and fountains in the midst of the valleys. I will make the wilderness a pool of water and the dry land.

is een nieuw radiostation in Nederland. Voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

0: gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
3: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was. Als het geluid van God Radio jou bemoedigt, help dan mee om het verder te brengen. Zaai mee via God.radio.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
5: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een duidelijke verschuiving zien. Zekerheden verdwijnen, structuren veranderen en wat stabiel leek, wordt onzeker. De Bijbel beschrijft dit als een wereldwijde schudding waarin zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Deze schudding legt ook het hart van de mens bloot. Trots en zelfgerichtheid vormen volgens de schrift de kern van veel problemen. Wanneer de mens zichzelf centraal stelt, ontstaat verwijdering van God. Dat is wat de Bijbel zonde noemt. Het is geen verouderd begrip, maar een actuele realiteit die zichtbaar wordt in keuzes en gedrag. De confrontatie is persoonlijk. Niemand kan zich verschuilen achter systemen of omstandigheden. Jezus maakt duidelijk dat ieder mens verantwoordelijk is voor zijn reactie op de waarheid. Wie hoort en niet handelt, bouwt zonder fundament. Dat leidt uiteindelijk tot instorting, hoe solide het ook lijkt. Er is echter een alternatief. God biedt een fundament dat niet wankelt. Dat fundament is gehoorzaamheid aan zijn woord. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt stabiliteit die niet afhankelijk is van omstandigheden. De oproep is helder. Blijf niet vertrouwen op wat zichtbaar is, maar richt je op wat blijvend is. Begin vandaag met het bouwen op waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Kies bewust en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
6: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
5: Laat God Radio niet stilvallen.
7: Van Amsterdam to London, London, Jerusalem to New York, to Mexico City.
5: Dit is een heldere boodschap namens het bestuur. Sinds 2022 laten wij in Nederland een vrij en onafhankelijk christelijk geluid klinken. Onze hoop ligt in Jezus Christus. Daarom vragen wij u allereerst, bid met ons mee. Bid dat Jezus centraal blijft. Bid om wijsheid, vrede en voorziening. En bid ook voor wie tegenover ons staat. En als de Heer het op uw hart legt om mee te helpen, geef mee. Mensen horen van geloof. Jezus Christus verkondigen. Zijn woord delen. Geloof versterken. Hoop brengen. En zijn liefde hoorbaar.

0: Radio. Niet stilvallen.
1: From Amsterdam to London, Los Angeles to New York, to Mexico City.
0: Dit is een heldere boodschap namens het bestuur.
1: Jesus Christ.
0: Sinds 2022 laten wij in Nederland een vrij en onafhankelijk christelijk geluid klinken. Onze hoop ligt in Jezus Christus. Daarom vragen wij u allereerst, bid met ons mee. Bid dat Jezus centraal blijft. Bid om wijsheid, vrede en voorziening. En

mensen horen van geloof. Jezus Christus verkondigen. Zijn woord delen. Geloof versterken. Hoop brengen. En zijn liefde hoorbaar maken.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en weet je dat God van je houdt en je wonderlijk heeft gemaakt? Maar echt, weet je dat? Besef je dat? Of twijfel je hieraan omdat je jezelf vaak tekort voelt schieten? Weet dan dat God goed is en je met een bedoeling op deze aarde heeft gezet. Je bent bedoeld en bestemd. Hij maakte absoluut geen fout toen hij jou schiep. Hij is een goede vader en weet precies waar hij mee bezig is. Het is door de gebrokenheid van deze wereld en onze vervelende ervaring dat vaak niet alleen ons zelfbeeld, maar ook het beeld van God en de manier waarop wij denken dat hij naar ons kijkt, verstoord kan raken. Daarom wil ik de woorden van David uit Psalm 139, vers 13 en 14 met je delen. U was het die mijn nieren vormde, die mij weefde in de buik van mijn moeder. Ik loof u om het ontzaglijke wonder van mijn bestaan. Wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt. Ik weet het tot in het diepste van mijn ziel. Dit mag je weten. Je bent wonderlijk gemaakt en bedoeld door God zelf.

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
2: Apparently the best writing comes straight from the heart.
3: So what's in your heart?
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
5: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
6: Publieke zenders worden betaald uit belastinggeld. Maar God Radio klinkt dankzij mensen die vrijwillig meezaaien. Kijk op god.radio/zaaimee.
7: God Radio. Baken van licht.

0: te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
2: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
3: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3xM bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xM.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
4: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
5: What did you mean about going to Lazarus?
6: I said what I said.
4: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
7: Lord, why did you come?
6: Take away the storm. What is he doing?
4: Download nu de gratis app en start met kijken.
8: Mijn vrienden en ik zijn erbij. Descent, 24 oktober, Jabers, Utrecht. Een dag voor jongeren en jongvolwassenen. Samen God aanbidden, ontdekken wie je bent in hem en Jezus' liefde zichtbaar maken waar hij je ook zendt. Zeg samen met duizenden andere jongeren ja. Score nu je ticket op descent.nl.
3: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
9: Waar publieke zenders belastinggeld ontvangen, leeft God Radio van mensen die geloven in dit geluid. Zaai mee via God.radio.
10: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
9: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd worden tekenen van onrust en verandering steeds zichtbaarder. Economieën verschuiven, politieke spanningen nemen toe en sociale verbanden verzwakken. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is, zal worden geschud, zodat het onwankelbare zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling maakt duidelijk dat veel zekerheden tijdelijk zijn. De mens zoekt vaak houvast in structuren en systemen, maar de Schrift wijst op een diepere oorzaak. Een hart dat zich afkeert van God. Dat wordt zonde genoemd. Het is een bewuste of onbewuste keuze om niet te leven volgens Gods norm. Daarmee komt de verantwoordelijkheid dichtbij. Ieder mens staat voor de keuze hoe hij leeft en waarop hij vertrouwt. Jezus maakt duidelijk dat hij niet alleen redder is, maar ook rechter. Dat betekent dat niemand buiten deze realiteit staat. Het uitstellen van een beslissing verandert niets aan de uitkomst. Toch is er een duidelijke hoop. God biedt vergeving en een nieuw fundament. Wie gelooft en zich bekeert, ontvangt een leven dat gebouwd is op waarheid. Dat vraagt actie. Luisteren naar Gods woord, het toepassen in het dagelijks leven en vertrouwen op Jezus Christus. De urgentie is niet te negeren. De tijd van genade is nu beschikbaar, maar niet onbeperkt. Vandaag is het moment om te kiezen. Wat niet op de juiste basis staat, zal verdwijnen. Wat op waarheid gebouwd is, blijft. Dit was het goede nieuws.
11: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
9: Laat God Radio niet stilvallen.
12: Van Amsterdam to London, London, Jerusalem to New York, to Mexico City.
9: Dit is een heldere boodschap namens het bestuur.
12: Jesus Christ.
9: Sinds 2022 laten wij in Nederland een vrij en onafhankelijk christelijk geluid klinken. Onze hoop ligt in Jezus Christus. Daarom vragen wij u allereerst, bid met ons mee. Bid dat Jezus centraal blijft. Bid om wijsheid, vrede en voorziening. En bid ook voor wie tegenover ons staat. En als de Heer het op uw hart legt om mee te helpen, geef mee. Mensen horen van geloof. Jezus Christus verkondigen. Zijn woord delen. Geloof versterken, hoop brengen en zijn liefde hoorbaar.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Os en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Er is kracht in het woord van God, ook voor jou. De Bijbel is geen gewoon boek. De woorden zijn als een medicijn voor je ziel, een lamp voor je voet en een licht op je pad. Het heeft de kracht om je leven te veranderen. Er zit leven in het woord. Het leert je hoe je de leugens van de vijand kunt herkennen en neerhalen. En tegelijkertijd leert het je te wandelen in de kracht van God. In deze onrustige wereld zoeken we naar allerlei wijsheid en inzichten voor ons leven. Maar Paulus zegt niet voor niets dat geloof wordt gebouwd in geest en kracht. En niet in wijsheid van mensen. Wijsheid is krachteloos als het puur vanuit mensen komt. Maar wijsheid die van God komt, geeft werkelijk kracht en bouwt je leven op in hem. Zo mogen we ook zijn woord lezen, wetende dat het niet alleen woorden zijn in een boek, maar dat ze zijn doordrenkt met leven en kracht en dat het ons geloof bouwt. Het rust ons toe en zet ons vrij.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
2: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
3: Publieke themakanalen krijgen miljoenen om in de lucht te blijven. Maar God Radio bestaat dankzij vrijwillige steun. Kijk op god.radio/zaaimee.
4: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.